0: Power Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable.
2: Number 1.
3: Number 1.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProZer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProZer, Safety Through Innovation.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

Frisse morgen, Lobby Wang. Mijn naam is Annemarie Sanchez. Fijn dat u luistert naar Radio Lim FM, waar ik u weer mag bedienen met Word of God. Een bemoediging vanuit Gods woord op de eerste woensdag van oktober 2026. Wat een genade dat we de 10e maand mochten binnengaan. Dat we nog leven is niet vanzelfsprekend, maar dat komt omdat de Schepper ons zijn liefde schenkt, ons elke dag zijn trouw bewijst en afiti fuigien alla grani voor zijn grootheid en hem te danken voor zijn goedheid. En die geweldige grootheid hebben we zondag jongstleden wederom kunnen zien en horen. Sommigen vinden het angstaanjagend, die bliksemschichten en de knallen die daarop volgen. Maar ik kijk op een andere manier naar onweer. En dan begrijp ik helemaal hoe de Zweedse voorganger Carl Gustav Boberg na een plotselinge storm ertoe kwam om een lied te schrijven dat in de hele wereld bekend is.

Niet. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht, het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal dat vol is van uw kracht,

Heel bijzonder. En telkens weer wanneer ik dit natuurverschijnsel zie, raak ik onder de indruk. Besef ik hoe ontzagwekkend God is en hoe nietig wij mensen zijn.

De Bijbel vertelt ons over Gods stem in de donder. Bijvoorbeeld in het boek Exodus. Gods volk Israël was bevrijd uit de slavernij in Egypte en ging onder leiding van Mozes door de Sinaï-woestijn op weg naar het land dat Jehovah Adonai hun voorvaderen beloofd had, Kanaan. Op een gegeven moment sprak de Heere tot het volk vanaf de berg die door rook omhuld was. Ze kregen van hem de 10 woorden, bekend als de 10 geboden. In Exodus 20, vers 18 en 19 lezen we: en heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes: spreekt u met ons, dan zullen we luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Maar Mozes stelde hen daarna gerust: wees niet bang. En hij legde uit dat deze heftige ontmoeting een beproeving van God was. Het diepe ontzag voor God, de vrees des Heren, moest hen helpen om geen verkeerde dingen te doen. Ook in het boek Job wordt er gesproken over onweer en Gods stem. Misschien kent u het verhaal van Job niet, dan is het een mooie gelegenheid om het te lezen. De Satan, Gods tegenstander, mocht met toestemming van God Job aanvallen. Job verloor al zijn bezittingen, zijn kinderen, zijn gezondheid, maar toch hield hij vast aan Yahweh. Zijn vrienden kwamen hem gezelschap houden. En Job 37 beschrijft de slottoespraak van een van hen, Elihu, waarin deze Gods majesteit in de natuur toont. Vers 1 tot en met 5. Ja, hierover beeft mijn hart en het springt op van zijn plaats. Luister aandachtig naar het daveren van zijn stem en naar het geluid dat uit zijn mond komt. Hij laat het los onder heel de hemel en zijn licht tot over de einden van de aarde. Daarna brult hij met zijn stem. Hij dondert met de stem van zijn majesteit. Hij houdt die dingen niet terug als zijn stem gehoord wordt. God dondert wonderbaar met zijn stem. Hij doet grote dingen en wij begrijpen ze niet. Is dat niet prachtig? Als het ware bereidde Elihu Job voor op Gods verschijning door te benadrukken dat God onbegrijpelijk groot is en nederigheid van ons vraagt. En dan komt hoofdstuk 38, het eerste antwoord van God aan Job, zijn almacht in de schepping en zijn voorzienigheid. Vers 1 zegt: toen antwoordde de Heere Job uit een storm en zei. Leest u maar wat God zei in hoofdstuk 38 tot en met 41.

Nou, koning David spreekt van Gods majesteit in het onweer in Psalm 29. En hij roept machtige heersers op om de Heere eer en macht te geven. Geef de Heere de eer van zijn naam. Buig u voor de Heere neer in zijn heerlijke heiligdom. De stem van de Heere klinkt over de wateren. De God der Heere dondert. De Heere is op de grote wateren. De stem van de Heere is vol kracht, vol glorie. Hij breekt de ceders. Wauw. Ceders zijn grote bomen. Maar Gods stem splijt ze gewoon door midden. Trouwens, we hebben vaak gezien hoe grote bomen als luciferstokjes tegen de vlakte gaan in een krachtige storm. In Psalm 77, een psalm van Asaf, vers 17 tot en met 19 staat: de wateren zagen u, o God, de wateren zagen u, ze beefden, ook de diepe wateren sidderden. De wolken goten water uit, de hemel gaf geluid, ook vlogen uw pijlen overal heen. Het geluid van uw donder klonk in het rond. De bliksemflitsen verlichtten de wereld. De aarde sidderde en beefde. En zo zijn er nog meer Bijbelteksten die vertellen over de Allerhoogste, die zijn stem laat klinken in de natuur. Louis Wang, heeft u dezelfde ervaring bij onweer? God heeft zondag jongsleden weer zijn stem in de natie doen horen. Ik zat vol ontzag op mijn bed en vroeg: Heer, onze Heere, wat wilt u mij? Wat wilt u ons? Wat wilt u onze regering? Wat wilt u tot Suriname zeggen? God van Abraham, Isaac en Jacob, machtige van Israël, Kol Yahweh, de sprekende stem, zoals uw volk dat zegt in het Hebreeuws.

U die donder en hagel zond over Egypte als een plaag en een waarschuwing voor het goddelijk oordeel over deze onderdrukkers van uw volk. U die zoals 1 Samuel 2 beschrijft de donder gebruikte om de vijanden van Israël angst aan te jagen en streed voor uw volk.

Yahweh, van wie door Johannes in Openbaring 4 uw troonzaal in de hemel wordt beschreven. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. We eren en aanbidden u.

gelijk, Vader God, vraag ik u, vergeef ons voor het negeren van uw stem via het onweer, via uw woord, uw profeten of via andere manieren. Geef ons geopende oren en een gewillig hart om naar u te luisteren. Dat velen de kracht van uw stem mogen ervaren en beseffen dat de kracht van uw stem de kracht van uzelf is. En de kracht van uw stem kan de grootste en sterkste in de natuur verbrijzelen. En ook mensen die zich machtig wanen door rijkdom en hoogmoed vernederen. Maar u wil dat niet, Heer. U wil dat mensen geen verkeerde dingen doen, maar zich tot u keren en eerbied voor u hebben. Want dat is het begin van alle wijsheid en inzicht. Dank voor uw genade door Jezus, uw Zoon. Amen. Lobby Sisa, Lobby Brada. Mijn naam is Annemarie Sanchez. Dank voor het luisteren naar Word of God via Lim FM.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, safety through innovation.
1: The notification on LIM.
2: Een winnaar heeft een plan. Een verliezer een excuus.
3: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: Asas Kiwi.
1: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice,

0: the notification on LIM.
1: Een winnaar heeft een plan, een verliezer een excuus.
2: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM. All the hits.

Goedemorgen, een hele goede morgen, prachtige mensen die luisteren naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. Mijn naam is Cher Hoogwoud en ik ben er weer op deze prachtige woensdag. En op deze woensdag, op elke woensdag, breng ik jullie weer die midweek momentum vibes. Ik hoop dat je een heerlijke nachtrust hebt gehad en die positive vibrations are flowing through your veins. Mocht dat niet het geval zijn, dan weten jullie zeker dat ik jullie altijd in de stemming breng op deze mooie woensdagochtend. En ik ben lekker opgestaan. Heerlijk opgestaan. Maar we gaan even gewoon lekker verder met deze van Aretha Franklin. People get ready. En terwijl ik bezig ben om die 30 minutes of love in orde voor jullie te maken, dan moet Sweet Sweet to even van Mante. Want je weet het is die Korusafu. We starten rustig en dan gaan we later lekker los. Goedemorgen lieve mensen.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwartenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: To understand the heart and mind of a person, look not at what he has already achieved, but at what he aspires to do.
4: $5.

Boutique Tankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek Tankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan. Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na a new stabiel job. If you ready for rock of the BG bedrijf na a ambassade. If you ready for the man city Comoro qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na a de moro nyum tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

Ja, en het gaat lekker relax aan toe in de studio. We nemen het heel rustig aan. Ik breng jullie lekker in de stemming. En mijn boodschap voor vandaag naar jullie is: kies jezelf eerst en dan volg de rest. I cannot stress it enough. Fill up your cup and what overflows is for the rest. Choose you first en dan volg de rest. Ik hoop dat jullie een prachtige ochtend hebben voor degenen die net zijn aangeschoven. Goedemorgen en welkom bij de Midweek Momentum Vibes op deze prachtige woensdag. En dan, ik ga gewoon hier lekker verder. Ik doe het een beetje rustig aan vanochtend. En sowieso gaan we dus zoetjes aan richting het nieuws. Mag nog lang niet, want we moeten die auto nog krijgen. En nog een paar commercials, dus geniet u maar van.

0: Mi odo taxo.
1: Arkis malontu, danti de da un kondoro baka, nanga na beskopu of the well na odofuna de. En abeskopu of ti de, dat taxo. Sani, moro kes kesi. Ay grabo maka. En dat wil zeggen, mijn mensen, er zijn sierpaarden en werkpaarden. Oftewel, anderen de vuile was laten doen. Of ook anderen voor het karretje spannen. Sani, moro keskesi, agrabu maka.

Yes, en u luistert nog steeds naar LimFM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En zo zoetjes aan gaan we richting het nieuws. Ik ga zo meteen eruit en ik ben na het nieuws weer terug. Ik breng jullie nog steeds die Midweek Momentum 5. We hebben het een beetje rustig aan gedaan in de ochtenduren. Trouwens, het is nog steeds ochtend, maar u weet wat ik bedoel. En dan gaan we na het nieuws gaan we lekker los. Dus geniet u nog verder van enkele leuke bangers en dan zijn we na het nieuws terug.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Mega.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
2: Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
3: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig. Omwikama. Oei, omwikama. Waarom omwikama? Ruwakadabe. Ai, go. Hey, dik alasan. Goe snel, dik alasan. Hey, wakti. Ik wil dat goed hebben. Oké, Arkino, taille bek. Wat ik in mee? Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van jou?

0: Goedendag, het is tijd voor het nieuws op Lim FM 91.7, Lim FM Supen.com. Vandaag woensdag 7 oktober.
1: Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal niet schromen om hard op te treden tegen iedereen die buiten de regels om probeert landbouwgewassen het land binnen te brengen. Dat verzekert minister Mike Noor Salim tegenover Lim FM. Hij doelt daarmee op een recente omstreden rijstimport uit Guyana. Het gaat om bijna 385 ton rijst die via Nikeri is binnengebracht door rijstfabriek B. Ramadin. De zending is in beslag genomen door de autoriteiten. Noor Salim benadrukt dat de regels zonder aanzien des persoon zullen worden toegepast.
2: We moeten niet onderschatten. Die rijst is binnengekomen niet conform de regels. Binnengekomen niet conform de regels. Niet conform toestemming van LVV. Ja. Je moet het zo zien, het is

heb je een oneerlijke playing field gecreëerd. Want je hebt het binnengesmokkeld, is tegen een andere prijs daarin gekocht. Tegen die moeilijke omstandigheden waaronder onze boeren moeten werken, moeten ze dan concurreren. En deze minister gaat er niet toestaan dat het gebeurt. En wie je ook dan ook bent, dat gaat niet werken. En zo, in dit geval heb ik ook gelezen over smokkel van groenten, pepers. De komende periode, de mensen die zich schuldig maken eraan. Smokkeldecreet is daar, die boete, het gaat niet mals zijn. LVV in ieder geval moet zorgen ervoor dat als het gaat om plantgezondheid, diergezondheid en mensgezondheid, waar wij de basis vormen, dat we onze taak serieus nemen. Dat is de boodschap, onze taak als LVV. De tijd van LVV als een ministerie waar je een plantje gaat kopen, waar je een beetje zeven kan werken en daarna weg kan rennen ofzo. Die tijd is voorbij, meneer Pinas. LVV is het hart van de toekomst van het volk van Suriname. Want het behelst alle aspecten. Economisch, gezondheid, de toekomst, onze jongeren, onze ouderen en een gezond leven. Dat is LVV. Het moment dat wij agrarische producten willen importeren, van dierlijk of plantaardig oorsprong, maakt niet uit, komt LVV in beeld. Dan moeten wij tegen jou zeggen, meneer Pinas, Iwan Sintik Alisi, Peo Sintik, dit zijn de regels. We moeten weten, er wordt een wat ze noemen pest- en risicoanalyse gedaan. Toch? Iwan Sintik kwam vroeg uit Amerika. Maar kan hij afvroegen dat hij, want bepaalde fruit vliegt in een tapoe. Dan ga je zeggen, nee, meneer Pinas, aan ook om. Want ik moet me fruitdingen in het land beschermen. Dat is mijn eerste taak. Oké. In het geval van die reis is er een toestemming nodig, wat ze noemen een permit van LVV, ik wil reis halen, en dan dien je het in. Je was het ik Alice, soort Alice, P. was het ik in Karko. Dat uno escrivi no tak oké, en PPO dape, en PPO in het moet een fytosanitaire certificaat geven, waarbij ook die voorwaarden wanneer ze moeten hebben voldaan, wordt vastgelegd. En dan, als je toestemming krijgt, komt het land binnen, heel kort, het wordt geïnspecteerd, noem maar op. En LVV kan zeggen, oké, die lading is conform regels binnengekomen. In dit geval is er parboiled rijst gebroken, parboiled rijst naar binnen gebracht. Tussen kunstmest, waarvan LVV geen enkel aanvraag heeft lopen. Nogang. Het toeval wilde dat inspecteurs van ons op de haven waren in Ikeri en die zagen die verrichtingen. Want ze waren daar voor een export naar Cuba reis. En dus bij navraag bleek, hé, er is reis binnen tussen ureum en u weet. Reis, zuig. En dan heb je ureum. Nou, grote contaminatie waarschijnlijk kan je niet indenken. Maar goed, maar dat technische. Dus toen ik het hoorde, heb ik direct aan de bel getrokken van, hé. Ondertussen was een deel van die lading al vrijgegeven. Zonder de nodige documenten van LVV. Dus als het ware, als je geen documenten hebt aan Alizidja en Akmoto, is het gesmokkeld reis. Komt op de markt. Ik praat niet eens over welke gevaren allemaal erachter schuilen. Voor mens en dier. Want wie ziet dat het is voor dier, maar wat voor dier niet goed is, is ook niet voor mens goed. Koude even eerlijk. Dus als je contaminera aan tussen mes en asani urium, van een boeie libies, maar een boeie dieren toe. Dus dat is wat er speelt nu. Direct contact gemaakt met mijn collega. Wat al eruit was, is weer in de laadruimte geplaatst. En vanmiddag zullen we afspraken daarover maken. Meneer Pinas, het is geen... Wat zich heeft afgespeeld, is wat zich in de afgelopen 14 maanden door bepaalde importeurs, want er zijn genoeg importeurs die zich houden aan hun regels. De mij bestel, de mij bij, laat me het zo zeggen. En wanneer het zeilende is of die boot is hier, dan komen ze hun toe.

0: toestemming zoeken. En in geen geval gaan we naartoe staan. En die plantenbeschermingswet is duidelijk. Je gaat botode onderweg. We gaan door het jaar. Dan weet ik luisteren. Je gaat het niet krijgen of je stuurt het weg. De afgelopen maanden hebben we melkpoeder vernietigd. Op dit moment is er kip uit Frankrijk. Ook niet conform de regels ingevoerd. Dat wordt ook vernietigd. Simpel als dat. Geen compromis. En dan praat ik niet eens over het effect. Wat 300.000 kilo cargo illegaal binnen het land is gesmokkeld, gaat doen met die boeren. Die 14 maanden lang zijn we bezig om uit die dal te klauteren. 14 maanden lang zijn we bezig die sector gezond te maken door randvoorwaarden te creëren. Nee, deze oog, ze hebben de boeren maar niet gezegd, minister, we komen niet uit. Ze hebben maar gezegd, minister, we gaan u niet lastig vallen hoor. Maar we zijn eerlijk. En we gaan meer inzaaien, wat hebben we water van u nodig. En dat is die voorbereiding die we aan het treffen zijn. En u kunt het opschrijven. We zullen meer inzaaien deze periode dan wat is ingezaaid. Omdat die boeren hebben gezien dat het kan. Het kan. En dat gaan we niet ten koste van één persoon of zo. Die hele sector naar de kloot te helpen. Ik dacht dat het bedrijf Ramadin heet of zo. In Nikeri, importeur.
1: En heeft u contact met hem? Wat zegt hij?
0: Ik praat niet met individuele mensen, ik praat over het beleid. Dit is het beleid. Waarvoor zou ik specifiek met hem moeten praten over dit onderwerp? We leven niet in een bananenrepubliek. Awisma en wataka sandati. Mino de insanga sandati. Wabu regels, brada. En ik kan je zeggen, als we onze regels hebben en we houden eraan. En niemand moet me komen zeggen dat ja, de overheid dat. Ik heb gezien met die motivatie wat LVV'ers vandaag de dag hebben met hun salarissen. Dat ze hard hebben op de juiste plek. Er zullen LVV'ers zijn die grappen maken. Maar tot nu toe, die diensten die we aan het versterken zijn, onze controleapparaat, mechanisme, onze monitoringsgedeelte, de mensen die nu leiding daarvoor zeggen, minister Ai, hoe breed u naar haar bekking? Geen invloeden, onafhankelijk. En dat hebben we vanaf dag 1 gedaan. Kijk naar de verschillende rechtszaken die we de afgelopen periode hebben gehad. Omdat LVV gezegd, nee, we praten niet over gedoogbeleid, we praten over regels. Als mensen het gedoog hebben genoemd en tussen de regels keken en dergelijke, is het voor hun lookout. Maar wij moeten de sector beschermen. En het is ook voor diezelfde producent van belang. Diezelfde veevoerfabrikant gaat profijt hebben. Diezelfde boer, diezelfde opkoper. Uiteindelijk zullen ze zeggen, ai, werkelijk. Waarom? Zij dit ook in wat rakondre. Jongen, Fredrik Plasje zei passies revi. Bij wijze van spreken. Omdat die regels, als je 30 kilometer per uur moet rijden, rij je 29. Maar zo bang ben je voor die boete. Het kan. Nee. Alles valt in staat met een stukje ordening. En reparatiefase hebben we achter de rug. Nu is het zwaar. Die beleidsmatige ordening. 2027, die beleidsmatige ordening met die productie. Ik haal die, het streven van de president, zullen we wel halen. Omdat ik gemotiveerde mensen om me heen heb. Die zeggen, minister, we doen het samen in alle lagen van die organisatie.
2: Tot zover LVV-minister Mike Noor-Salim in gesprek met Lim FM. En we spraken hem over de omstreden rijstimport uit Guyana.
3: Wij blijven nog even bij dit onderwerp. Het DNA-lid Mahinder Yogi van de VHP heeft gisteren tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblée ook aandacht gevraagd voor deze materie. Yogi brak de lans voor de rijstsector in Nikeri. Hij sprak als volgt.
4: Voorzitter, we hebben genoeg problemen in het land. Ook de rijstsector is een probleem, voorzitter. Maar terwijl we zien dat er problemen zijn in de rijstsector, zien we dat een boot aan werd, voorzitter, vanuit Guyana, aan de zijde van de Rikeri rivier, voorzitter, met daarin een illegale lading, voorzitter, aan reis, voorzitter. En ik heb begrepen dat de autoriteiten, de minister van LVV en de minister van SOT, er werk hebben gemaakt, voorzitter, om deze illegaliteit binnen de regelgeving en binnen de wetgeving aan te pakken, voorzitter. Voorzitter, mijn vraag aan de regering via u is, voorzitter, hoe het mogelijk is, voorzitter, dat zonder een vergunning reis komt voor op de lijst van negatieve goederen. Hoe het mogelijk is, voorzitter, dat zonder ontheffing, zonder een ontheffingsvergunning, reis kan worden ingeladen in Suriname, voorzitter, en komt in Guyana en komt naar Suriname, voorzitter. Voorzitter, hoe het mogelijk is dat alhoewel de documenten ontbreken, voorzitter, om de lading vrij te geven, het de douane wel is gelukt, voorzitter, om zonder de nodige documenten een deel van de lading vrij te geven, voorzitter, aan de ondernemer welke zich schuldig heeft gemaakt, voorzitter, aan een zware economische delict, voorzitter, zonder rekening te houden met de spelers en de actoren in die reissector, met de mensen die dag en nacht ploeteren in de modder, voorzitter, zweet, bloed en tranen gebruiken, dat er zelfs doden vallen in de reissector, voorzitter, wanneer tractoren omkantelen, voorzitter. Voorzitter, ik vraag van die regering, ik vraag alle informatie, ik zie de minister van Economische Zaken hier, misschien kunt u hem aan het woord laten, want als we dit toestaan, voorzitter, betekent dat een begin van het einde van de reissector. Het betekent een begin, voorzitter, voor de ondermijning van Nikeri en al de reisboeren daar, voorzitter. Maar alles staat en valt in Nikeri met de reissector, voorzitter. Onze voedsel, nummer 1, reis, voorzitter, is in gevaar. Wij vragen kordaat, correct, streng optreden van de regering, voorzitter, met alle hart- en dienstenstaande middelen, voorzitter.
3: Robin Parmisser, de fractieleider van de NDP, heeft gisteren in 's lands vergaderzaal wederom een kort pleidooi gehouden voor ordening van de goudsector. Het bezoek van Parmisser onlangs aan Peling Birgi heeft hem overtuigd dat ordening een noodzaak is.
5: Voorzitter, ik juich het beleid van de regering toe dat er stap voor stap ordening wordt gebracht in de goudsector. Er zijn instituten wat voorbereid worden en er is een decennia lange achterstand wat ingehaald wordt wat betreft ordening. Ik ben recent samen met het lid Marengo naar Peling Birgi geweest en het is vreselijk wat we daar gezien hebben. Volgens schattingen van ter zake deskundigen gaan er enkele honderden kilo's per week aan goud worden daar geproduceerd. Wij vragen wat het is binnen het area of interest van Sijin nu. En we vragen hoe dat kan. Waar is de handhaving? Enige relatie met Sijin moet onderzocht worden. Maar ik heb daarover begrepen van de president dat er daar spoedig ingegrepen wordt. En ik ben heel blij. Enkele honderden kilo's per week, waarbij er niks, jarenlang, meer dan 6-7 jaren lang zijn ze bezig. Hele grote gebergte, zie je bijna niks meer. Tot diep in de grond gaat men daardoor. En daar niks en nogmaals niks komt in de staatskas. En als we dit soort zaken ordenen, gezamenlijk, nationaal bedoel ik, gezamenlijk, dan hebben we eigenlijk weinig of geen geld van andere sectoren en van buiten nodig. Ik bedoel geld. Want zoveel geld gaat weg. Maar behalve het materiële, zoveel gif wordt in de natuur losgelaten, voorzitter. Onverantwoord. En ik ben daarom blij dat de president aan mij gesteld heeft dat er daar ingegrepen zal worden.
2: Het Maron Awareness Platform Suriname heeft tijdens de Boston Band lezing afgelopen maandag publiekelijk gevraagd om meer erkenning voor verzetsheld Boston Band. De lezing is verzorgd door voorzitter van het platform Johannes Niafai. In deze nieuwsuitzending laten wij u een fragment horen van de presentatie van Niafai.
6: Vrede tekent dat bij u gewoon dat en of het draagt. Mevrouw Cabrino weet het. Die heeft geen verval daartoe. Anouan, gewoon contract in tekenen, maar is een verdrag. verdrag betekent dus om een staat naar een andere staat. Met dag ben ik kon man, de man naar de biggie papieren voor een western met de kom ik voor de partij. Een verdrag niet teken naar een werknemersgroep. Een verdrag niet teken naar een work om een organisatie. Een verdrag wordt getekend tussen een staat en een staat. Daarmee dag ben je resten uit. Santa kan not true. Mij kunnen bewijs mee het tegenovergestelde. Een verdrag heeft geen vervaldatum meer. Hè. Want, Sanana was mooi kondref Libi, maar hij wil verrechten voor Sma, dat hij doet in onze broeder. Dus Afrida, afverdrag voor Breda, wordt wel erkend en gevierd. Maar Afrida voor 10 oktober, en gaat voor 19 september, en gaat voor de Matawai, dat is verval. Zo eerlijk hoe dit kondref Jano. Dus vrede van Breda, die Engeland naar Nederland kijken, die gaat in New York, staat Amsterdam, staat in New York nu. Ja, dat wordt wel gevierd en erkend. Maar doe voor de Marons, wordt niet erkend en gevierd. Waarmee zijn we bezig? Dus nogmaals, wat verdrag nog vervaldatum? Nee, het heeft geen vervaldatum. Het is heel later wel weer aangepast. 1836, 1838. Maar het is en blijft een verdrag. Dus dit is mij over grenzen, mevrouw Silay, inderdaad. De hoor ik in de smaak dat je dat ook zou hebben recht te voeren. En dat is dat papieren, nationaal zowel internationaal. En die rechten worden erkend. Daarom de man kon naar FPEC. Directe worden erkend. En mijn brief naar hoe is het, meneer Asabina is assembleelid. Tede voor het debat, met de tekens aan dit mee. Met de tekens mee. Wanneer je bijna tegen mijn opa, mijn bed over grootvader moro. We leven 2026. Hoe zou je leed aan nu? Dan ook goed toe aan nu. Nou was man, ik heb u 69 moro. Hoe een verdrag getekend tussen een staat en een staat. In 1975, meneer Gadden Weilen, hebben de commissie zijn begonnen naar Nederland, naar de onderhandelingen. De actie, een groep voor Sranam. Dat ik doe, dat ik voel, is revidentie. Vouwen doen, dan gaan de verdragen voor de Marons. En met z'n mannen, ik is maar leren hoe dat ik zei schrijven naar jullie. Na zei tegen mij, maar ook aan jullie. Mevrouw, directeur Leola. Nee, niet meneer Gadden, als ik een groep dat neer, maar dit zijn dat bij de flop traktaten. Flop betekent lauw zijn. Daarom is zo goed te bangen hoe je zranang hoe we winnen. Sanano Sabini, tire meta kenja, ooit follow boss. Sanano Sabini, er zijn verdragen, er zijn rechten. Tot op dit moment, Sanano One voordeel van ons uit. En we betekenen president Simons letterpapleinja afgelopen jaar. Dat is Suriname staat op rood. Mijn zafat is geen serieus. Maar mijn zafat is samen dat ik. Omdat als organisatie, zo ver ook al, dat ik in nauw contact met de smaak van de bieders. Vrije boven dat door dit. Vrije kara mevrouw Motley. No? Ja, premier Motley. En op alle dingen die vonden ze in het Engels, zowel in het Nederlands. We are so wrong to talk you. We cannot tranga. As some make fun of us, cannot tranga. As all who know fun of us, cannot tranga. Srana no saw winning. As some are different track. They no winning. Regere ko regere gue. They no want them. They no winning. I no want sansa do winning. And they sabi. You sabi direct of you. net die zoekar in Boston bent, net die in Awansan zou vieren jaarlijks. We hebben een verzoek als organisatie, als gemeenschap, die aan de regering ook doet. Dat we een straat in Moskou, voor de vereeuwig Boston bent ook doet. Er moet een straat naar hem vernoemd worden. Boston Bentstraat of naar Boston Bentweg of Boston Bent Eiland. Want de fitnessstoel maakt Eiland in een kinking. Maar die man heeft niks bijzonders voor ons gedaan. Integendeel. Hebben we roeide weglopers uit. Dus, media mensen, ik doe een beroep op jullie. Op de kop, duidelijk, dat je wil maar ons maar een actie, wanneer je begint, een actie ding, dat je hem voor eeuwig Boston bent ook doet. Bonnestraat, ik heb al brengen dat je, wat ik had dan wel gesprek dat je. Jolie Keurstraat, of plein, ik heb al Kodjo, present plein, maar Boston bent moet ook voor eeuwig worden. Even naar Boston Bentstraat, even naar Boston Bentweg, even naar Eiland, Pedokar en Madden Looking, die vereeuwigen, maar die stoot, hij verdient het en ik zo applaus die Boston Bent. Hij is een bijzonder mens geweest. Ik kan morgen vara hier net iemand, wat los aan hem is dat over Boston Bent. Boston Bent nog vluchtte toen hij 20 jaar oud was. Hij was de 50 al gepasseerd. En Boston Ben kies ik 10 jaar voor zijn guamboesie. Daarom hier in de Coronie familie, Bent en Coronie. Zijn nazaten van Boston Ben. Maar zijn nazaten maar onderzoek zijn de lesie. Ja, dat me kan takken, want me goed dagelijks bijna alle die met de archief. Weinig zijn als maar is, zo weet je maar stagiaires met mij daarbij. Ons materiaal, de Holland Senual of de San Konjakaba, de Horwantuna Bakamawalo, de Hogan doet onderzoek. Suma bede dat is, suma bede dat is. Suma na aftijg je straat. Dus Boston Band was al de 50 gepasseerd toen ik wou boezien. Hij is in 1766 gestorven. Hoe de bezig ook toen aan onderzoek dat hij voorzat P.A.B. Want in 1766, 60 jaar bakken Afrides verdrag voor de organisatie. Boston Band deed hij. Dan moet hij zeker daar ergens Jode Savannah plantage Oka. Daar moet hij of moet hij zijn zijn begraven. Want in 1789 1793, de Maron begint Gonata van Ahoma. Abigi groep. Dus 1766, dat hebben we naar OKET. Bongodoti. Communist Manosapje Bongodoti. Oké. Okay. Beryl nou? Oh, meer dan Sapustendi. Bongodoti. Na peden wet maikar OKA, uno ekar Bongodoti. Waarom doe ik mijn schrijf? Dat kan voor je tegen naar Auka, maar we karen Bongodoti. Na zo'n sabbe naar Oum, hoe ik is Matthijs. En een stompaal drapen, doe ik mijn beer een stompaal naar Bongodoti. Zo wordt man, ik doe alle ogri naar jou, maar de schrijf de ogri. Wees de nepot alle, maar de potu want to sade doen aan jou. Dus de beer een stompaal drapen, naar Bongodoti, dat is 1760, de sluit vrede naar de Oukaners. Zeg naar de Samaka. Had de ergens dat we in een meer. Ja. 19 september 1762. Voor even naar Matawai stam. In feite Matawai no loe. Ik zei die dat niet wisten. Matawai no loe. Samaka loe. Sama kalau. Maar door ontevredenheid neem praktiek wat in minder. En na bewust door het macara praktiek Want de man met mannen oudeloos en hout luizen toch? Ik ben ook eens uit de dokie zitten, maar. Die man gewoon aan de man de tjade goederen. Kroiti, nyasan ik ook. Dat de poeswang was aan de man met de takie manier. Weet die goede man weer van Matawai. Ide onder gewaarde, die nog kan worden onder een man die zien. Kau bekon jadi bukis isan apa? Nyaki suwinti. Tapi ini tak ina mau bagi matu, ina mau health. Ma ya orang kondra kondro mana rasa bina dah ina bukis saya muskisi. Musinga, beku musinga. Dan di musinga wasukan man. Kisterek was isterek. Nyaku in obstante gini sama kan. Asok aspletin pada plaats.
2: Aldus Johannes Njafai, en hij is dus de voorzitter van het Maron Awareness Platform Suriname, zoals hij sprak tijdens de Boston Band lezing afgelopen maandag. De lezing was in het kader van de Dag der Marons, die op 10 oktober aanstaande wordt herdacht.
3: Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft in een bericht een dringend beroep gedaan op alle bushouders en chauffeurs om zich te alle tijden verantwoordelijk en professioneel te gedragen en de geldende verkeersregels, voorschriften en vergunningsvoorwaarden na te leven. Het ministerie maakt zich zorgen om de taferelen die zich in het verkeer voordoen, waarbij chauffeurs zich niet aan de geldende regels houden. Roekeloos en onverantwoord rijgedrag vormen een gevaar voor alle weggebruikers. Het gaat onder meer om het negeren van verkeersregels en verkeerstekens, gevaarlijk inhalen, het rijden met een te hoge snelheid en ander rijgedrag. Het ministerie zal binnen de wettelijke bevoegdheden maatregelen treffen om de naleving van de regels en de vergunningsvoorwaarden binnen het openbaar vervoer te bevorderen. En zo eindigt het nieuws op woensdag 7 oktober. Namens Jason Pinas wens ik u een fijne luistertijd verder. Goedendag.

Yes, en we zijn weer terug met die midweek momentum vibes. Het is nu momenteel 37 over 10. Ja, 7 voor half 10 is het. En we gaan lekker gezellig verder, maar we gaan nu gas geven. Het is midweek, het is woensdag. We hebben nog enkele dagen te gaan. En dan is het weekend, dus ik ga jullie volpompen. Zodat jullie deze prachtige week gezellig, heerlijk en goed kunnen afmaken. Als je in het verkeer bent, doe voorzichtig. Drink vooral genoeg water, want je weet, het is super, super, super heet in Suriname deze dagen. Let erop, hydrateer. Wees lief voor jezelf, wees lief voor elkaar en let goed op in het verkeer. Be safe. Als je aan het werk bent, enjoy. Doe wat je moet doen. Sit isani, ben je thuis. Calm down, doe wat je moet doen. Sit isani en ik breng je helemaal in die mood. No broken en sani, dus we gaan even opwarmen. We gaan lekker komen in die sfeer. Even opwarmen, weetje, strekken, rek, strek. En dan gaan we lekker dansen, want je weet, daarna is het vol gas. En dan gaan we helemaal los tot ik eruit moet. Nou, ik start met deze.

0: Yama?
1: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo Jim.
0: Maar dat had ik je beloofd.
1: Maar deze man is na €50 Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is van je moeder? Nee, ma.
0: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bosena €100 eten, zorg dat ik doe via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De oorlog smalet me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bosen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
0: Mama!
2: Hier heeft u het menu van Eethuis Esselina vandaag. Sweet osso Chinese bami. Sorry. Sweet osso Chinese nasi. Sweet osso bami. Herheri. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Bakkeljauw moksalesi. Zoetzure vis. Snack met kip. Kippenworstjes en rookworst. En als add-on zoutvlees en varkenstaart. Oker met gerookte kip en hamerdoor. Als groente hebben wij kousenband, dagoublad en sopropo. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizi fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. En voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74.

0: Dit is Lim FM op 91.7 en op internet limfmzu.com. Nogmaals, limfmzu.com. Volg.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn?

En u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Het gaat er lekker gezellig aan toe hier in de studio. En ik weet bij jou ook zeker, als je in het verkeer bent, doe voorzichtig nog ietsje, nog swing naar verkeer. En onthoud, we hebben nog steeds links verkeer. Die rechterbaan is om in te halen. Ben je aan het werk, nog broken is maar stoeroe. Ben je thuis, ga lekker los, ga lekker los. Het is woensdag, lieve mensen. En ik breng jullie die midweek momentum vibes. Ik ga niet te veel praten, we gaan gewoon lekker los. En we gaan die voeten lekker los, die heupen lekker losmaken. Dus het is woensdag, lieve mensen.

0: Jugasani boy.
1: Lim FM 91.7, de andere radio. I make me fire ching ching ching.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cooldipsing winkels.
3: De number one tune this week.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
5: Number one. Number one.

Ek was gewoon te snel, ek weet het. Maar, botrosweetie, ma bari, motapo, lieve schatjes. Het was maar weer een waar genoegen om jullie van dienst te zijn op deze prachtige woensdagochtend. Ik heb jullie die midweek momentum vibes gebracht. Ik weet dat jullie het hebben gevoeld. Vandaag was ik een beetje stil, omdat ik meer heb genoten van die pokoes. En vrijdag ben ik er weer en dan gaan we helemaal los, want dan ga ik jullie oor afpraten, snap je? Maar ik wens jullie een prettige woensdag verder. Mijn naam is Cher Hoogwoord. Ik groet. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmc.com. En ik ga eruit met deze van Nayla Blackman en Shensia. Maar voordat ik eruit ga, zeg ik... Ulobus Revi, Ulob Makandra, Udebunanga Makandra. Let goed op in het verkeer. Nogo duwa lololo sanisumar. En als je iets moet doen, denk er goed over na. Zodat je geen spijt ervan hebt later. Ik zeg altijd, doe iets omdat je het wil doen. Maar als je weet dat je spijt gaat hebben, doe het niet. Ik hou van jullie, hou van jezelf. En have an amazing midweek Wednesday. Oh yeah.

0: ding, nigga.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Inprozer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. Inprozer, safety through innovation.
2: Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
4: Hier is het menu van Eethuis Esseline vandaag. Sweet osso Chinese nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bakkeljauw moxalesi, zoetzure vis, snert met kip, kippenworstjes en rookworst en als eieren, zoutvlees en of varkenstaart. Okermix, gerookte kip en ham. Als groente hebben wij kousenband, dagoublad en sopropo. Wilt u opnieuw verliefd raken? Komt u dan naar Eethuis Esseline. Anja Oso, nang a echte sweet tissi fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487-679. Smakelijk eten!

0: 185 ton rijst die via Nikkeri is binnengebracht door rijstfabriek B. Ramadin. De zending is in beslag genomen door de autoriteiten. Noor Salim benadrukt dat de regels zonder aanzien des persoon zullen worden toegepast.
1: We moeten niet onderschatten. Die rijst is binnengekomen niet conform de regels, niet conform toestemming van LVV. Ja? U moet het zo zien, het is binnengesmokkeld. En wij moeten onze boeren beschermen. Deze minister zit hier op de eerste plaats voor die sector. Om die sector en subsectoren, ja, als het nou melkveeboeren zijn, die we gaan stimuleren, zodat we niet veel aan melkimporten hoeven te doen, dat we dat doen. Daarmee zijn we nu bezig. Nou, dan moet je het zo zien dat wij geen compromis zullen sluiten. Wij zullen geen compromis sluiten, omdat behalve de ziekten en plagen die je binnen kan halen, opslag, insecten en zo, heb je een oneerlijke playing field gecreëerd. Want je hebt het binnengesmokkeld, is tegen een andere prijs daarin gekocht, tegen die moeilijke omstandigheden waaronder onze boeren moeten werken, moeten ze dan concurreren. En deze minister gaat er niet toestaan dat het gebeurt. En wie je ook dan ook bent. Dat gaat niet werken. En zo, in dit geval heb ik ook gelezen over smokkel van groenten, pepers. De komende periode, de mensen die zich schuldig maken eraan. Smokkeldecreet is daar. Die boete, het gaat niet mals zijn. LVV in ieder geval moet zorgen ervoor dat als het gaat om plantgezondheid, diergezondheid en mensgezondheid, waar wij de basis vormen, dat we onze taak serieus nemen. Dat is de boodschap. Onze taak als LVV. De tijd van LVV als een ministerie waar je een plantje gaat kopen, waar je een beetje zeven kan werken en daarna weg kan rennen of zo. Die tijd is voorbij, meneer Pinas. LVV is het hart van de toekomst van het volk van Suriname. Wat het heeft, het behelst alle aspecten. Economisch, gezondheid, de toekomst, onze jongeren, onze ouderen en een gezond leven. Dat is LVV. Het moment dat wij agrarische producten willen importeren, van dierlijk of plantaardig oorsprong, maakt niet uit, komt LVV in beeld. Dan moeten wij tegen jou zeggen, meneer Pinas, Iwan Sintik Alisi, Peo Sintiking, dit zijn de regels. We moeten weten, er wordt een wat ze noemen pest- en risicoanalyse gedaan. Toch? Iwan Sintik kwam vrucht uit Amerika. Maar kan je afvrucht dat hij? Want bepaalde fruit vliegt in een tapoe. Dan hoor je zeggen, nee, meneer Pinas aan ook om. Want ik moet mijn fruit dingen in het land beschermen. Dat is mijn eerste taak. Oké. Okay. In het geval van die reis is er een toestemming nodig, wat ze noemen een permit van LVV, ik wil reis halen, en dan dien je het in. Je was het ik Alice, soort Alice, P. was het ik in Karko. Dat UNO escrivi nota, oké, en PPO dape, en PPO in het moet een fytosanitaire certificaat geven, waarbij ook die voorwaarden wanneer ze moeten hebben voldaan, wordt vastgelegd. En dan, als je toestemming krijgt, komt het land binnen, heel kort, het wordt geïnspecteerd, noem maar op. En LVV kan zeggen, oké, die lading is conform, die is binnengekomen. In dit geval is er parboiled rijst gebroken, parboiled rijst naar binnen gebracht. Tussen kunstmest, waarvan LVV geen enkel aanvraag heeft lopen. Nou lang. Het toeval wilde dat inspecteurs van ons op de haven waren in Nikkeri en die zagen die verrichtingen, want ze waren daar voor een export naar Cuba reis. En dus bij navraag bleek, hé, er is reis binnen tussen ureum en u weet, reis, zuig en dan heb je ureum. Nou, grote contaminatie waarschijnlijk kan je niet indenken, maar goed, maar dat technische. Dus toen ik het hoorde, heb ik direct aan de bel getrokken van, hé, ondertussen was een deel van die lading al vrijgegeven. Zonder derde.

0: de nodige documenten van LVV. Dus als het ware, als je geen documenten hebt aan Alicia en Akmoto, is het gesmokkeld race. Komt op de markt. Ik praat niet eens over welke gevaren allemaal erachter schuilen. Voor mens en dier. Want wie ziet dat het is voor dier, maar wat voor dier niet goed is, is ook niet voor mens goed. Goed even eerlijk. Dus als je contamineren aan tussen mes en asani urium, even een boeien libis, maar een boeien dieren toe. Dus dat is wat er speelt nu. Direct contact gemaakt met mijn collega. Wat al eruit was, is weer in de laadruimte geplaatst. En vanmiddag zullen we afspraken daarover maken. Meneer Pinas, het is geen... Wat zich heeft afgespeeld, is wat zich in de afgelopen 14 maanden door bepaalde importeurs, want er zijn genoeg importeurs die zich houden aan hun regels. De mij bestel, de mij bij, laat me het zo zeggen. En wanneer het zeilende is of die boot is hier, dan komen ze hun toestemming zoeken. In geen geval gaan we dat toestaan. En die plantenbeschermingswet is duidelijk. Ik ga botten onderweg. We gaan door, ja, dat weet ik luisteren. Je gaat het niet krijgen of je stuurt het weg. De afgelopen maanden hebben we melkpoeder vernietigd. Op dit moment is er kip uit Frankrijk ook niet conform de regels ingevoerd. Dat wordt ook vernietigd. Simpel als dat. Geen compromis. Daar praat ik niet eens over het effect wat 300.000 kilo cargo illegaal binnen het land is gesmokkeld gaat doen met die boeren. Die 14 maanden lang zijn we bezig om uit die dal te klauteren. 14 maanden lang zijn we bezig die sector gezond te maken door randvoorwaarden te creëren. Nee, deze oogst hebben de boeren me niet gezegd, minister, we komen niet uit. Ze hebben me gezegd, minister, we gaan u niet lastig vallen hoor. Maar we zijn eerlijk. En we gaan meer inzaaien, wat hebben we water van u nodig. En dat is die voorbereiding die we aan het treffen zijn. En u kunt het opschrijven. We zullen meer inzaaien deze periode dan wat is ingezaaid. Omdat die boeren hebben gezien dat het kan. Het kan. En dat gaan we niet ten koste van één persoon of zo die hele sector naar de kloot te helpen. Ik dacht dat het bedrijf Ramadin heet of zo in Nikeri, importeur.
1: En wie heeft u contact met hem? Wat zegt hij?
0: Ik praat niet met individuele mensen, ik praat over het beleid. Dit is het beleid. Waarvoor zou ik specifiek met hem moeten praten over dit onderwerp? We leven niet in een bananenrepubliek. Awisma en wataka sandati. Mino de insanga sandati. Wabu regels, brada. En ik kan je zeggen, als we onze regels hebben en we houden eraan. En niemand moet me komen zeggen dat ja, de overheid dat. Ik heb gezien met die motivatie wat LVV'ers vandaag de dag hebben met hun salarissen, dat ze hard hebben op de juiste plek. Er zullen LVV'ers zijn die grappen maken. Maar tot nu toe, die diensten die we aan het versterken zijn, onze controleapparaat, mechanisme, onze monitoringsgedeelte, de mensen die nu leiding daarvoor zeggen, minister Ai, hoe breed u naar haar bekking? Geen invloeden, onafhankelijk. En dat hebben we vanaf dag 1 gedaan. Kijk naar de verschillende rechtszaken die we de afgelopen periode hebben gehad. Omdat LVV gezegd, nee, we praten niet over gedoogbeleid, we praten over regels. Als mensen het gedoog hebben genoemd en tussen de regels keken en dergelijke, is het voor hun lookout. Maar wij moeten de sector beschermen. En het is ook voor diezelfde producent van belang. Diezelfde veevoerfabrikant gaat profijt hebben. Diezelfde boer, diezelfde opkoper. Uiteindelijk zullen ze zeggen, ai, werkelijk. Waarom? Zij dit ook in wat rakondre. Jongen, in Fredrik Plasje zei passies revie. Bij wijze van spreken. Omdat die regels, als je 30 kilometer per uur moet rijden, rij je 29. Maar zo bang ben je voor die boete. Het kan. Nee. Alles valt en staat met een stukje ordening. En reparatiefase hebben we achter de rug. Nu is het zwaar, die beleidsmatige ordening. 2027, die beleidsmatige ordening met die productie. Ik haal die, het streven van de president zullen we wel halen, omdat ik gemotiveerde mensen om me heen heb. Die zeggen, minister, we doen het samen in alle lagen van die organisatie.
2: Tot zover LVV-minister Mike Noor-Salim in gesprek met Lim FM. En we spraken hem over de omstreden rijstimport uit Guyana.
3: Wij blijven nog even bij dit onderwerp. Het DNA-lid Mahinder Yogi van de VHP heeft gisteren tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblée ook aandacht gevraagd voor deze materie. Yogi brak de lans voor de rijstsector in Nigeria. Hij sprak als volgt.
4: Voorzitter, we hebben genoeg problemen in het land. Ook de rijstsector is een probleem, voorzitter. Maar terwijl we zien dat er problemen zijn in de rijstsector, zien we dat een boot aanmeert, voorzitter, vanuit Guyana aan de zijde van de Rikeri-rivier, voorzitter, met daarin een illegale lading, voorzitter, aan rijst, voorzitter. En ik heb begrepen dat de autoriteiten, de minister van LVV en de minister van Esoti, er werk hebben gemaakt, voorzitter, om deze illegaliteit binnen de regelgeving en binnen de wetgeving aan te pakken, voorzitter. Voorzitter, mijn vraag aan de regering via u is, voorzitter, hoe het mogelijk is, voorzitter, dat zonder een vergunning rijst komt voor op de lijst van negatieve goederen. Hoe het mogelijk is, voorzitter, dat zonder ontheffing, zonder een ontheffingsvergunning, rijst kan worden ingeladen in Suriname, voorzitter, en komt in Guyana en komt naar Suriname, voorzitter. Voorzitter, hoe het mogelijk is dat alhoewel de documenten ontbreken, voorzitter, om de lading vrij te geven, het de douane wel eens gelukt, voorzitter, om zonder de nodige documenten een deel van de lading vrij te geven, voorzitter, aan de ondernemer welke zich schuldig heeft gemaakt, voorzitter, aan een zware economische delict, voorzitter, zonder rekening te houden met de spelers en de actoren in die rijstsector, met de mensen die dag en nacht ploeteren in de modder, voorzitter, zweet, bloed en tranen gebruiken, dat er zelfs doden vallen in de rijstsector, voorzitter, wanneer tractoren omkantelen, voorzitter. Voorzitter, ik vraag van die regering, ik vraag alle informatie, ik zie de minister van Economische Zaken hier, misschien kunt u hem aan het woord laten, want als we dit toestaan, voorzitter, betekent dat een begin van het einde van de rijstsector. Het betekent een begin, voorzitter, voor de ondermijning van Nigeria en al de rijstboeren daar, voorzitter. Maar alles staat en valt in Nigeria met de rijstsector, voorzitter. Onze voedsel, nummer 1, rijst, voorzitter, is in gevaar. Wij vragen kordaat, correct, streng optreden van de regering, voorzitter, met alle hart- en diensten staande middelen, voorzitter.
3: Robin Parmisser, de fractieleider van de NDP, heeft gisteren in 's lands vergaderzaal wederom een kort pleidooi gehouden voor ordening van de goudsector. Het bezoek van Parmisser onlangs aan Peling Birgi heeft hem overtuigd dat ordening een noodzaak is.
5: Voorzitter, ik juich het beleid van de regering toe dat er stap voor stap ordening wordt gebracht in de goudsector. Er zijn instituten wat voorbereid worden en er is een decennia lange achterstand wat ingehaald wordt wat betreft ordening. Ik ben recent samen met het lid Marengo naar Peling Birgi geweest en het is vreselijk wat we daar gezien hebben. Volgens schattingen van ter zake deskundigen gaan er enkele honderden kilo's per week aan goud worden daar geproduceerd. Wij vragen wat het is binnen het area of interest van Sijin nu. En we vragen hoe dat kan. Waar is de handhaving? Enige relatie met Sijin moet onderzocht worden. Maar ik heb daarover begrepen van de president dat er daar spoedig ingegrepen wordt. En ik ben heel blij. Enkele honderden kilo's per week, waarbij er niks, jarenlang, meer dan 6-7 jaren lang zijn ze bezig. Hele grote gebergte, zie je bijna niks meer. Tot diep in de grond gaat men daardoor. En daar niks en nogmaals niks komt in de staatskas. En als we dit soort zaken ordenen, gezamenlijk, nationaal bedoel ik, gezamenlijk, dan hebben we eigenlijk weinig of geen geld van andere sectoren en van buiten nodig. Ik bedoel geld. Want zoveel geld gaat weg. Maar behalve het materiële, zoveel gif wordt in de natuur losgelaten, voorzitter. Onverantwoord. En ik ben daarom blij dat de president aan mij gesteld heeft dat er daar ingegrepen zal worden.
2: Het Maron Awareness Platform Suriname heeft tijdens de Boston Band lezing afgelopen maandag publiekelijk gevraagd om meer erkenning voor verzetsheld Boston Band. De lezing is verzorgd door voorzitter van het platform Johannes Niafai. In deze nieuwsuitzending laten wij u een fragment horen van de presentatie van Niafai.
6: Vrede teken dat bij u gewoon dat was u. En of het bracht, mevrouw Cabrino weet het, heeft geen valdatum. Anouan, wat gewoon contract in tekenen dat is, maar is een verdrag. Een verdrag betekent dus een staat naar een staat. Met dag ben ik kon man, de man naar de big papieren voor een western met de kom ik voor de bad. Een verdrag net teken naar een werknemersgroep. Een verdrag net teken naar een work een organisatie. Een verdrag wordt getekend tussen een staat en een staat. Daarmee dag ben je resten uit. Santa kan not true. Mij kunnen bewijs mee het tegenovergestelde. Een verdrag heeft geen vervaldatum meer. Hè. Want, Saranana was mooi kondre van Libi, maar hij wil verrechten voor Sma, dat hij doet in onze broeder. Dus Afreda, afverdrag voor Breda, wordt wel erkend en gevierd. Maar Afreda voor 10 oktober, en gaat voor 19 september, en gaat voor de Matawai, dat is verval. Zo eerlijk hoe dit naar Jano. Dus vrede van Breda, die Engeland naar Nederland kijken, die gaat in New York, staat Amsterdam, staat in New York nu. Ja, dat wordt wel gevierd en erkend. Maar doe voor de Marons, wordt niet erkend en gevierd. Waarmee zijn we bezig? Dus nogmaals, wat verdrag nog af vervaldatum? Nee, het heeft geen vervaldatum. Het is heel later wel weer aangepast. 1836, 1838, maar is en blijft een verdrag. Dus dit is mij over grenzen, mevrouw Zilay, inderdaad. Dem hoor rekenen aan deze man dat ik ook oosabi de rechter voor nu. En dat is papieren, nationaal zowel internationaal. En die rechten worden erkend. Daarom de man kon aan de FPIC. Die rechten worden erkend. En mijn brief naar de wijzigheid, meneer Asabina is assembleelid. Tede voor het debat, met de tekens aan dit mee. Met de tekens mee. Wanneer ik ben, dat heeft mijn opa, mijn bed over grootvader morgen. We leven in 2026. We zijn boerlijk aan nu. Dan ook kort toe aan nu. Nou was man, ik heb u 69 morgen. Een verdrag getekend tussen een staat en een staat. In 1975, meneer Gadden Weilen, hebben de commissie zijn begonnen naar Nederland. Naar de onderhandelingen. De actie. Een groep voor Sranam. Dat ik deel heb, dat ik voor. Dat is revidentie. Fawo du nanga de verdragen voor de Marons. En mi sama sma neng ubigi sma leri uto taki sa iskrivi na ili na sa ite gime nga mofo kan li ofro direktur li yoga nene mene kaden aksi a group dat nene mante yama day desan dat bede flop traktate flop betekent low low sani daarom sot kutubangi uca seranang uwe wini seranang usah wini tidak minta kenja wait for the boss seranang usah wini erseni verdragen erseni rechten tot op dit moment seranang uwan voordeel van ons uit met de tegen president Simons Letta-Papleinja afgelopen jaar. Dat is Suriname staat op rood. Mijn zappen te geen serieus. Maar mijn zappen verzamelt dat. Omdat als organisatie, zo ver ook al, dat u de in nauw contact naar de smaakbaar bij is. Vrede boven dat door die zin. Vrede kara mevrouw Motley, no? Ja, premier Motley. En u op alle dingen die vonden ze in het Engels, zowel in het Nederlands. We are so wrong that you can up tranga. As Samaka for us to nap tranga. As Alokono for us can up tranga. Sana no saw winning as Oma de Fatra. The no winning. Rehere korahere gwe. The no one de ma de no winning. And no one sansa de winning. And then Sabi. The sub director. Net die is ook aan een post een net die en aan ons aan zou vier jaarlijks. We hebben een verzoek als organisatie, als gemeenschap, die aan regering ook doet. Dat we ons straat in Moskou, voor de voor eeuwig post een band ook doet. Er moet een straat naar hem vernoemd worden. Post een band straat of naar post een band weg. Of post een band eiland. Want de fitness toolmast eiland in een kinking. Maar die man heeft niks bijzonders voor ons gedaan. Integendeel. Hebben we roeien de weglopers uit. Dus. Media mensen. Ik doe een beroep op jullie. Op de kop. Duidelijk. Dat je wilt maar ons maar een actie. Wanneer je begint. Hoe een actie ding. Dat je hem. Voor eeuwig Boston Band ook doet. Bonistraat, ik heb al Brijjanga dat ik. Wat ik had dan wel gehuisvleid dat ik. Jolikeurstraat, of plein, ik heb al Kojo, present plein. Maar Boston Band moet ook voor eeuwig worden. Even naar Boston Bandstraat, even naar Boston Bandweg, even naar Eiland, Pedokar en Madden Looking. De vereeuwige Madistoop, hij verdient het en ik zou applaus die Boston Band. Hij is een bijzonder mens geweest. Ik kan morgen vara hier net iemand, wat los aan hem is dat over Boston Band. Boston Band nog vluchtte toen hij 20 jaar oud was. Hij was de 50 al gepasseerd. En Boston Band kies ik 10 jaar voor zijn guabusi. Daarom hier in een Coroni family band in Coroni. Zijn nazaten van Boston Band. Maar zijn nazaten maar onderzoek zijn de lesie. Ja, dat me kan takken, want me goed dagelijks bijna alle die met de archief. Weinig zijn nazaten maar is hier. Zo weet iets maar stagiaires me met dat beeld. Ons materiaal, de Holland Senual of de San Konjakaba, de Horwantuna Bakamawalo, de hoe kan doen onderzoek? Suma bede dat is, suma bede dit. Suma na aftegen ja straat. Dus Boston Band was al de 50 gepasseerd toen ik wou boezien. Hij is in 1766 gestorven. We zijn bezig ook toen aan onderzoek dat hij voor zijn PAB. Want in 1766, 60 jaar bij Afrides verdrag voor de organisatie. Boston Band deed het. Dan moet hij zeker daar ergens, Jode Savanna, Plantage Oka, daar moet hij, of moet hij zijn begraven. Want in 1793, de Maron begint Gonata Panahoma, Abigi Groep. Dus 1766, daar hebben we naar Oka eten, Bongodoti. Menis mano sape bongo doti de. Oke. Dari no? Oh, me rasa pustabi. Bongo doti na pedem wet maikar oka uno ekar bongo doti. Baran dewet mai skrivi taka fril tiga na oka ma wekar yang bongo doti. Na so sabe na ubigis matayu. En wat stompaal drap he. De wet maar beren wat stompaal naar boven weet. Zo wordt man. De doe alle ogri naar jou. Maar de schrijf de ogri. Wees de nepot alle. Maar de potu want ons aan de doen alle. Dus de beren wat stompaal drap he. Naar boven weet. Dat is 67. De sluitvrede naar de oogkaners. Zeg naar de samakam. Aan de ergens dat we in een meer. Ja. 19 september 1962. Voor even naar Matawai stam. In feite Matawai no loe. Ze zei dat niet wisten. Matawai no loe. Sama ka loe. Sama ka loe. Maar door ontevredenheid neem praktico aan de minder. En na bewust wet macara praktico. Want de manak wet mana uduloso na hout luister toch. Het no kisi utide do kisi tamara. Dide man go nanga de made chade khudre. Kroiti nyasa nigo. Dat de puswang wasan gade ma minder taki manier wij die goede man weer van Matawai. Ide onder gewaardeerd in elkaar worden onder een man die zien. Kau bij kon jij boekjes is aan apart. Nyaki suwinti. Tapi ini stak ina wang bigi mantu, ina wang health. Maar je worden onder een man die rasabi. Nada ino kisai muskisi. Musinga, beku musinga. En di musinga was ook een man. Geestelijk was hij sterk. Nya go in opstand tegen de samenkap. Als we afsplitsen van de plaats.
2: Aldus Johannes Njafai, en hij is dus de voorzitter van het Maron Awareness Platform Suriname. Zoals hij sprak tijdens de Boston Band lezing afgelopen maandag. De lezing was in het kader van de Dag der Marons die op 10 oktober aanstaande wordt herdacht.
3: Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft in een bericht een dringend beroep gedaan op alle bushouders en chauffeurs om zich te alle tijden verantwoordelijk en professioneel te gedragen en de geldende verkeersregels, voorschriften en vergunningsvoorwaarden na te leven. Het ministerie maakt zich zorgen om de taferelen die zich in het verkeer voordoen, waarbij chauffeurs zich niet aan de geldende regels houden. Roekeloos en onverantwoord rijgedrag vormen een gevaar voor alle weggebruikers. Het gaat onder meer om het negeren van verkeersregels en verkeerstekens, gevaarlijk inhalen, het rijden met een te hoge snelheid en ander rijgedrag. Het ministerie zal binnen de wettelijke bevoegdheden maatregelen treffen om de naleving van de regels en de vergunningsvoorwaarden binnen het openbaar vervoer te bevorderen. En zo eindigt het nieuws op woensdag 7 oktober. Namens Jason Pinas wens ik u een fijne luistertijd verder. Goedendag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Lego.
1: Hier is het menu van Eethuis Esseline vandaag. Sweet osso Chinese nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bakkeljauw moxalesi, zoetzure vis, snert met kip, kippenworstjes en rookworst en als eieren, zoutvlees en of varkenstaart. Okermix, gerookte kip en ham. Als groente hebben wij kouseband, dagoublad en sopropo. Wilt u opnieuw verliefd raken? Komt u dan naar Eethuis Esseline. Anja Oso, nang a echte sweet tissie fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim. All the hits.

0: Please afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, danti de da un kondoro baka, nanga nabeskopu of the well na odo funade. En abeskopu of ti de, dat takso. Sani, moro kes kesi. Ay grabo maka. En dat wil zeggen, mijn mensen, er zijn sierpaarden en werkpaarden. Oftewel, anderen de vuile was laten doen. Of ook anderen voor het karretje spannen. Sani, moro keskesi, agrabu maka.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
5: Hoi mama.
6: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
5: Mama, ik snap het. Ik zal later de €50 voor u sturen.
6: Gang, je zin wel €100, Jim.
5: Mama, ik zei €50.
6: Maar dan van jou zin naar €100 dan.
5: Ik zei €50, mama, 50.
6: Nee, mijn broeja, omdat die bra die zin, Jim, naar €100 die zin niet.
5: Nou mama, dan stuur ik ook €100 hoor.
6: Maar jij nog. In zin heeft jouw Western Union, die op Pengelstraat. Want er

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.
1: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
2: BT, Atakidis na O.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
3: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat Inobegi opdracht en... Misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd

Ja, dat is de 7 oktober van 2026.

Door de mensen, dames en heren, die jarig zijn vandaag, om ze te feliciteren. Maar goed, daar kom ik straks op terug. Mij op dat alasma sang standby voor Orka Baganatori DC. Dat Adi Waka Bungi you en dat alles op lijn is bij jou. We groeten de mensen in Paramaribo, de mensen in de overige districten van Suriname, ala Olo, ala Uku, ala Dipi. Overal alle hosselende mensen, allen die proberen om op een eerlijke wijze

Wansabi safe zijn naar Kondre. Ook andere dames en heren kijken vol belangstelling. Saipsa in Suriname. Ze hebben van ons gehoord. Sommige positieve berichten, maar ook negatieve berichten. Dus de mij Luku. Drama en Piep. En heel de wereld, goedemiddag, good afternoon. Dit is...

biggest, largest, most popular talk show from Suriname. Hey, hey, hey, ik kreeg al een fluittoon, dus...

0: we zijn eruit op 91.7. Dat is de radio. We zitten op internetradio. En u kijkt ook naar ons op FB, Isabi. De nieuwe vorm van televisie. En later gaat u de YouTube-versie bekijken. Wij, dames en heren, wensen alle mensen Pessari de, alle de familie, in binnen- en buitenland Pessari de, we gide sma wang ekte waran brasa, en we make den sabitaki, we leven met ze mee, en we condoleren ze. Wij geven, dames en heren, ook een warme brasa, met veel lobby en respect, gomiti de smasang is siki. En we wensen de beterschap toe. En we geven ook toe aan brasa. We hebben drie soorten brasa. Want brasa die de smasang is siki. Want brasa die de smasang dasari. Maar we hebben ook een brasa voor de mensen die jarig zijn. Ik ken twee bekende mensen. Maar laat me zeggen, de brasa is bestemd voor alle mensen in binnen- en buitenland. Zijn verjaardag op 7 oktober. Gefeliciteerd. Zelf heb ik twee mensen die ik ken die jaren zijn. De eerste is een zus van me. Eigenlijk is ze mijn bigissa. Kijk dat daar. Is ze mijn bigissa. Want datra. Asha Mongra. Asha, je dokter, je niet gedacht, hè? Gefeliciteerd. Grote zus. Isabi is mijn zus, hoor. Allemaal Sabi is. Dit is echt Namissa. Mami Bigissa. Asha, gefeliciteerd, zus. Vele jaren in goede gezondheid. Vele jaren in goede gezondheid. En zo weet, ik ben een lastige man, dus ze zegt. Nee, ik weet niet als patiënt. Ik weet niet als patiënt. Ik wil bel meer die. Maar voor alle andere patiënten staat ze open hoor, 24-7. Een van de goede artsen, moet ik eerlijkheid zelf zeggen. Asha is jarig. Hiep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. De poli is aan de Dr. Sovilet Moorstraat. Ze woont ook daar. Is een down-to-earth woman, zelfstandige vrouw, goede arts, goede vriend, grote zus. Asha, eet je dag, nyamadi, eet je dag. Maak het tot een onvergetelijke met jouw dierbare in je omgeving. En je wordt van harte gefeliciteerd door Lim FM. En de andere persoon die jarig is, weliswaar Ama Anomi Mati, maar mi ab wel respectie amang, op basis van wat hij allemaal heeft betekend, ook voor de politie. En zijn discipline, zijn strakheid, zijn gerichtheid, ja, daar kunnen we hem voor waarderen. Gewezen korpschef Carlo Hunzel. 76 jaar vandaag. Om Carlo Tekade, misabidak je ook tuna. Je bent ook een Baganatori-volger, een Limmer. Dus gefeliciteerd, om Carlo Hunzel van Binnie's Park. Have a very, very, very, very beautiful day met uw vrouw en uw familie, uw kinderen, iedereen allemaal. En mogen God u verder bijstaan, zeker in uw nieuw levensjaar. 76, Tademi Shaman bij de installatie van korpschef Pinas, Michi Urukasi in het opleidingscentrum. Yo, dit is allemaal 50 jaar. Oom Katje, gefeliciteerd. Have a very, very beautiful, nice and wonderful day. Because it's your birthday. Geweldig. Nou, dan hebben we deze twee bijzondere mensen, bekende Surinamers, gefeliciteerd. Mijn zus Asha en de gewezen korpschef Carlo Hunzel. Abong, vijgang aan uno, alles aan bong. Die moet op een gast, maar die gast die moet naar de minister. En ik denk dat wij gewoon een beetje de zaak aan elkaar kunnen praten. Wederom. En je kan die foto's van me vervangen. Kom, Kenka Rocco, even snel. By the way, je ziet zelf, Blackie is terecht. Isabi. Heb ik al kibri onder aan stoeren. Heb ik al kibri onder aan stoeren, dat is mijn vinding. Mensen, ik wil starten met een video. Sa Ushi tapu Star News. Ushi a video tap Star News. Waar de mannen van Braganza bezig zijn. Zou even naar Wita Grong. Maar de man is bezig. Naar de Mennonieten. En u weet dat het land nou eenmaal een land is waar we alle regels aan onze laars lappen. Dat hoef ik u niet te zeggen. Iedereen staat op en doet iets. Het lijkt alsof we geen alsof iedereen praat over instanties zijn. Voor mij kan dat zijn uitgehold nou en instanties zijn zwak. Maar wat doen we, dames en heren? En niet alle instanties zijn zwak, want sommige instanties laten hun tanden wel zien. Isabi, alleen moeten ze ook de backing krijgen van de overige autoriteiten. Maar dit is wat we hebben gezien op Star News. Er heeft geluid, no? Borwa Waterbron. De Mennonieten.
1: Maar heb je ook hier gedaan, Alexander?
2: Ik woon niet boven. Maar hoe kan ik ook via de man?
0: Kom maar, Blokland, beren.
3: Meneer Blokland, wat gebeurt er hier?
4: Nou, zoals we eerder hadden gezegd, en wat we ook bewezen, is dat de landbouwexperts in ieder geval wel een samenwerking aangaan met de gemeenschap in het binnenland. En op dit moment hebben ze dus bronwater geboord voor de mensen van Wita Grong, die eigenlijk gestoken waren van water van de bron dat het naar de huizen ging. Dus ze hebben de handen ingeslagen. En hebben, zoals u ziet, twee bonnen geboord voor de mensen. Alleen dat er geen geschouw meer hoeft te komen of dat men naar de centrale kraan hoeft te gaan. En het is sowieso een heel goed project dat ze hebben.
5: Gewoon unbelievable. En dan komt er al water eruit. Bronwater. Schoon bronwater.
0: En ik weet precies, dames en heren, hoe mensen reageren in dit land. Want u gaat zeggen, geweldig, maar nice. Eindelijk, dit is Meki Swadra, want dit is Mana Watra. Dus, uno moest klets. Misschien kan ik die reactie begrijpen, als je zo ernaar kijkt. Maar het land is een bakbouwinkrie, boy, met dat je eerlijk. Ik neem aan dat er een procedure moest dit ook. Want je hebt een instantie. En ja, ik ben geen deskundige hoor. Isabi, iemand heeft me gezegd, check dit ding. En ik heb toen gebeld en de man van SWM Time. Ik dacht, ja inderdaad, wij hebben negatief geadviseerd. En ondanks een negatief advies... Is dat alleen maar dagje? De man dacht, ja, we hebben het gemerkt, negatief advies. Maar we gaan toch boren en we zijn bereid om te betalen. Als iets fout gaat, gaan we betalen. Hey, Arkino. Dus, de man dacht van de zon naar Chatland, maar zo lees me ook naar Chatland, ja. En zo lees me, sorry, neem me niet kwalijk, de milan Chatland, maar voor dat Want ook al wil je betalen, als mensen ziek worden, want wie keurt, wie houdt toezicht? En wie controleert? Moet SWM niet in beeld komen? Moet BOG niet in beeld komen? Gaat het zo makkelijk? En als SWM gezegd heeft aan je Arkino, ik geef negatief advies, doe het niet. Dan wie ben jij om te zeggen, ik doe het toch, als het fout gaat, ben ik bereid om voor de kosten op te draaien. Ik zit niet te wachten op je geld dat je moet betalen. Ik heb je dat niet gezegd. Je moet het gewoon niet doen. Want als mensen, Arkino, ik kan de man kan dat zeggen, maar een moment, als hij niet door je mofo, kan je kan iets, het uitslag, whatever, of je kan. Maar die jongen zijn niet dat hij gewoon niet sting, hij gewoon een systeem voor jou, heb je al een groot probleem. Die dringen zijn niet dat hij gewoon een systeem voor jou, inwendig heb je al een groot probleem. Dus ik denk niet dat, hoe goed het ook lijkt hoor, en dat zeker is maar van omgeving. Je moet voor dat alleen voor puntjes, you, hoe abu wat rayabi wat dat ook foto's, hè, klets. Maar dat zeker, die man denken niet na, Isabi. Denk een beetje na, kijk verder dan je neus lang is. Want jouw bakkapissie. En dan man kan dat ja, ik ga betalen als het fout gaat. Maar die dong ergens vanwege een of andere infectie. Nou, om een pijp in inoso, wat ik niet hoop. Dan kan die man je mooi zeggen, ja, ik ga betalen. Wat ga je, ik bedoel, ik weet het niet hoor. Dus soms, ja, ik mag deze dingen niet zeggen, maar je vraagt je af, wat gebeurt er in het land, joh? Dus eigenlijk, If wat instanties zijn erover. If de man zei, je mag het niet doen. Of nee, dit advies is negatief. Dan kan ik nog niet zeggen van ja, het is negatief, maar ik doe het toch. En als het fout gaat, ga ik je betalen. Meestal dat hij, ik moet voor money daar zo. Ik ga betalen. Maak je niet druk met je money. Isabi. Dan komt het wel goed. Ik draai op voor de kosten. Mensen, ik weet niet hoor. Maar ik denk, ik weet niet wat de SWM gaat doen. Ik weet niet wat. Maar ja, je hoeft niet eens te denken. Wat de minister gaat doen. Ik weet niet wat de instantie gaat doen. Maar gaan doen. Maar er is onvoorstelbare lak hebben aan verklaring aan volksgezondheid. Maar de maasang den dorp moet gaan. Want een dorpshoef komt, hoe kan het woord? Die is zo blij, die lacht, ja. Terens mafikis mankeer is op sa. Dus ik weet het niet hoor. Er is, sorry dat ik me begin weer in de nagaan in ik denk dat je arkibakan natori een beetje ontspannen. Maar wij moeten, dames en heren, ik zie al. Mek minanga yu, guabrasjong, Isabi, is toch hier over de grens. Dogo boro, minanga yu, drie voor man. Of we gaan met een grote groep van 50 man. Kogo le jakayen. Go boro watra, kogo. Yoshi zo tekuno. Kogo boro, er is geen water daar. Isabi, dogo tapak, dogo boro. Ga het proberen. Ga het even proberen. Jongen, mijn missie, de tijd waarbij we klagen over die periode. We klagen over de periode, dames en heren, met kardinaal, sorry. Maar je moest het durven in die dagen. Meneer, dat specifiek. Ik wil sommige mensen ook niet irriteren die misschien slechte ervaringen hebben. Maar ik ben durf, dat je gewoon je boren, gewoon. Ik begin maar te beginnen boren. En die arme mensen nogmaals, ik neem ze niet kwalijk, de mensen van het gebied. Ik begrijp het, daarom zeg ik het aan het begin. door Cosmi. En dat begrijp ik. Want door onwetendheid kan je... kunnen de emoties soms oplopen. Dus dit moet Cosmi mijn sparen, man. Is dat mijn gewend kies Koskosi. Maar de man, die weet man, en boren, dus die denkt dat hij weet mij boren, en mijn garena. Jezus zende de boren. Sorry dat ik het in de woord. Laat me komen naar elkaar, Jezus. Nee, laat me dat niet doen. Ik zei, maar ik wil slechts een voorbeeld geven, want zo zijn we toch. Ik van mijn abim tjim blond wiri daar. En mijn kleur ligt hier en mijn ab blauw aya. Maar mijn moest dat ipje Engels. Je weet waar je redt, ik heb tjim blakke boy lembe leg uit. Maar ik kan maar soms maar lembe, dat weet maar takkie. Er is, ik vind het... ik vind het een beetje onvoorstelbaar. Ik vind gewoon dat het niet kan. Isabi. En je kan niet gewoon opstaan en water aan mensen geven. Brada, volgens mij dringen ze niet. Mim Sabi, is het gekeurd? Is het vooraf gegaan aan wat onderzoek? Van wat kan dan aan bron? Ik moet die dingen eens weten. Hebben jullie dat gedaan? En jullie zijn niet eens de instantie die het zouden moeten doen. De massa moest dwingen, bekend, SWM, BOG, Karkong. En op Bragaza. Dus, zo lees je toch, zolang we nog verder zijn, we zijn te vriendelijk. Daarom ik de mensen wat olono broeken. We zijn te vriendelijk. En men gaat elke keer een stapje verder. Isabi, we pirpirutifi na asmatumsi. We mek man kon doe en na kon desa de mawani. Mi lachi uit bagodwe na Franse yo, shizou teki. So lisi, buto ook en sta sefu skop san broko. Meka san kaster. Nee, serieus. En diplomatie is mooi. Maar dan ga je weer diplomatie aan mijn draai tapu. We moeten in staat zijn een keer om te laten merken dat we zijn een soeverein land met een bestuur en met regels. Isabi? En iedereen moet zich houden aan de regels. Vooral buitenstanders. Je bent niet van hier. Alle verhalen, geweldige verhalen van Tespeet. Je bent you and of ja. Dus im hoor je naar de regels van Kondre. Geldt voor alle mensen, maar in het bijzonder Giyu, want je bent een vreemdeling. En je kan consumeren, je kan doen dat niet. Je bent een gebied. Isabi, ze eigenlijk naar bon priet allemaal in een gebied. Door gewoon uit een bon oekong, regel nog de, niks nog de, instantie naar Rokko, niks naar Rokko. O, tjaren, tjaren, men lag je uit, echt, man. Met napote anunese. Maar ja. Oké, ik ben benieuwd om te kijken hoe men hierop gaat reageren. En dan komt bel meer, ik wil niet tot jullie praten. Ben vrij om mijn mening te geven, Isabi. Ben vrij om te kijken en me af te vragen in hoeverre er sprake geweest is van de juiste procedure. En ik mag, ik moet die vragen stellen. Dus hoe nog weer mee de. Ik moet overigens, ik zag dat de moeder van Harold ook jarig is. Maar ik zal hem zelf vragen als dat klopt. Mensen, ik wil u... Ik zou een voice krijgen van de minister. Dat is ook zoiets, amang... importera Alisi. Dan man aan niks te maken, dames en heren. Na de gevolgen van Gides Masonia Masan. Die volgen door die dag. Die man hebben het in beslag genomen. Volgens mij 385 ton. Of hoeveel. Wat dat betreft is het een scherpe... scherpe reactie vanuit het ministerie van Economische Zaken. Dat juichen we dus toe. En ik hoop dat... Ja, we krijgen zometeen een verklaring van minister Bazaran. Dus die man dat ik al in beslag. Jogi sprak er ook over in de Nationale Assemblée. Laat me de minister even antwoorden. Ik ben alive. Dus dat zult u horen. Terecht zegt iemand, goedemiddag. Jij of ik moeten proberen om op ons erf een bron aan te boren. Voorziet denk je SWM door. Probeer het even, begin met een bron tapijari, dat is zo teki. En ik weet zeker, SWM, no olibasaniso. Dus laten we kijken wat verder gebeurt. Dus men kan een waterbond boren zonder toestemming van SWM. Heeft nadat hij dan een bananenrepubliek. En zo is hij. En ik ga je zeggen. Het is pijnlijk. Isabi. Het is pijnlijk, dames en heren, wanneer dat wordt gezegd, hè. Bananenrepubliek. Ik weet niet. Ik kan er niet tegen als ik het hoor. Maar zo is het eigenlijk. Ik zeg niet dat het zo is, hoor. Want na Oekondre, Isabi. En ik blijf zeggen, het land is een gezegend land. Zeker als we letten op Sagado Juno en Nabodem. Isabi. En ook toe Ayer Fasifa. Akondre is die ramp net te kunnen. Isabi, toch? Na enige ramp zou Abi zo is. Nou, toe politiek sma. De man is morgen die ramp. Maar goed, wij moeten zelf met ze dealen. Zo is dat een pot ding. Met de ramp aan de rug door. Maar voor de rest kan het goed komen als we inderdaad heel serieus en dingen rigoureus aanpakken. Sommige dingen moet je vanaf dag 1 de kop in bolen kapot slaan. Sommige dingen moet je kapot slaan zonder genade. Maar ulubah gedoog zijn, gedoog beleid, gedoog dit en gedoog dat. Eindstand. Als we dit ding bijvoorbeeld, want we praten erover bijna elke dag. Je hebt het straks niet meer onder controle en je kan het niet stoppen. Misschien daarom dat Sampi tegen je zegt van, uiteindelijk gaan de mensen hier blijven. Dus de mannen gaan doen mee naar een discussie. Uiteindelijk gaan de mensen hier blijven. Terwijl juist jou, brada, juist jou voor een achterland zoals eerst in het geweer moeten komen. Maar ik denk ook nog sabi dat ik in de waan die zie. Het is toch logisch in dit soort gevallen. Dames en heren, wordt er dik betaald. Isabi, in dit soort gevallen wordt er dik betaald. Dus wanneer sommige mensen praten, dan zeggen van, huh? Van mij is het ook zo. Inaba bewijs. Isabi, inaba bewijs tegen zo mijn takkie. Maar wie is inaba bewijs? Ik heb nog een keer weer pet. Je hebt verstand en je kan optellen. En je kan verbanden leggen en je kan analyses maken. Hier heb je dit ook. In Suriname mag iedereen doen wat die maar wil, zolang je vaak veel geld hebt. Er is letterlijk een vrijgevochten boel. Wetten zijn er, maar niet om streng en strak toe te passen. Zachte heelmeesters houden de ontwikkeling tegen, zegt Francis. Dus nogmaals, Solesi, sommige dingen moet je kapot slaan. Omdat, Solesi, if je nog pakkas aan en je met je gedoogd gezicht, je gaat straks huilen met je gedoogd gezicht. En na verloop van tijd is dat ding dusdanig uit de hand gelopen dat je het niet meer kan controleren. Je hebt straks niks te zeggen. Je gaat straks honger naar moeten kijken, de baba. Lek de maas alleen, dat ze maar is. Denk, ja. Hey, Lemper, hoor ik erin, hoor. Je praat op de radio. Jos, don't baba mij nog maar doen niks. Je gaat zitten kwelen en ernaar kijken, maar je kan niks doen. Want jij hebt het de ruimte gegeven om zich, om zich te ontwikkelen in ons aller nadeel. Uiteindelijk. Maar goed, de waanzang allemaal overviering, maar uiteindelijk. Weet je, er is iets daarmee, Kari. Volksverraad, hè. Wanneer je op een bepaalde manier omgaat met. Dan ga je denken, Gudufi Kondre. Isabi. Dan ga je soevereiniteit van Kondre. Zo je onder alle omstandigheden moeten bewaken. En ik laat me een paar reacties lezen. Solezi Botai Ellet. Mijn mama gebruikt haar woord. En heeft mij tegen de moot ik mij kwalijk. De moot konstrotomie. De moot konstrotomie geheid heeft mij tegen dat Solezi. Mijn weet je, als je met bloemen. Als je met een bosje bloemen de macht kon overnemen, had ik het gedaan. Want ik weet precies waar ik veel bloemen kan vinden. Met een bosje bloemen. Je zou wie? Je hoeft niet altijd wapen laten overnemen met wapens. We gaan zullen het meer. We gaan zullen het meer. Mina volksjongen. Ik praat namens het volk. En voor Srotomi ook is wat volksopstand. Niet dat ik op de mensen reken. Maar geloof me. Maar als ik met een bosje bloemen. Is dat die bloemtje naar vrede toch? Bloemen vrede. Met dat. Sommige dingen moet je kapot slaan. Sommige dingen krijgen geen ruimte voor gro. Nak en broko. Je skop en broko. Zo met een keer. Meneer, ik ga libasani. Laten we kijken. Wat, we gaan niks kijken. Ik schop het kapot. Dat weet ik. Het bestaat niet meer. Klaar. Maar we gaan niks kijken. We kijken het zo lang tegen. Ja, we kijken. Kijk wat er gebeurt in het land. Op sommige punten hoor. We gaan kijken. If you look by your oil and gas, zou ik kiezen. Je mij wakker abraonu, dames en heren. Je wordt staande, liggend, bukkend gepakt. If you look boom. Dat is mooi, oil and gas. Maar if you look boom, je wordt overreden. Overgelopen. Maar ja, laten we kijken hoor. We gaan kijken. Sommige dingen, ik herhaal het, moet je elimineren. Serieus. Sommige dingen moet je elimineren. Sommige processen mogen geen enkele kans krijgen om zich te ontwikkelen. Uitschakelen. Weet je wat in en in triest is? Die bagra die achter Braganza zit. Ik ga het gewoon lezen wat er staat hoor, want het is zo weer takkie. Wat zo in triest is, die bagra die achter Braganza zit, zet een blagama als jij en ik om een Lofrans uit te komen leggen. Ah, maar dat schrijf je zeer zelden, maar dat ben je niet shaman. De fuga toch? Je fuga. Maar dat je dan buiten schot. Dan ben je op dat blekje. Lekker. Dictoro. Ja, met dat. Misschien moeten we net als de Franse autoriteit alles van deze illegale in brand steken. We lezen verder, dames en heren. Dus eigenlijk, al die mensen die hebben meegewerkt aan een soort avontuur DC, Isabi, Sommige, daarom heb ik soms ook weinig belief in DNA. Omdat soms voor i te kwam besluit aangaande het land. En dat gebeurt te weinig. Voor si te kwam besluit aangaande in het land. Dat asani imus draaien go draaien kom. Poten staande poten liggen. Horizontaal, verticaal. Met mensen erover praten. Isabi. Constant groep A ontvangen en met groep A praten. Daarna met groep B. Internationale waarnemers en analisten. Verstaan met de mensen. Nodig anders denken. Niet alleen maar politieke vrienden, maar anders denken uit van dit is het besluit. Wat gaan we ermee doen? Want het heeft met Suriname te maken. Maar we hebben ook tijdens de vorige gasten allerlei groepen komen in het land en daar willen ze dingen doen. Laatst hebben ze gesproken over China Cheng Hong, Yang Tai of Fade Maning. Nooit Ushiwan zijn, nooit wan beweging de Kong. Isabi, allerlei groepen komen, gaan helemaal naar de top van het land. 2-3 mannen maken even snel een afspraak om ik kwam money. Dat je man gaat naar president. Isabi, uiteindelijk blijkt die mannen zijn gewoon ordinaire platvloerse mensen smokkelaars. Die mannen gaan helemaal naar je president van je land. En die president heeft de mensen ontvangen op het paleis. Bent u dat vergeten, de groep uit India? Tijdens de vorige regering. Met de minister van alles. En wat bleek achteraf? En zo kunnen we doorgaan. Allerlei frommelaars, HPSG, van welk land waren die grappenmakers ook alweer. En die mannen dringen door tot in jouw systeem. Dat want takkie, je bent zo lek. Als mijn oude onderbroek met de dingen die een 3-bigie olo. Je lekkie, als die steen view, je lekkie. Die mannen komen gewoon door, die mannen. Ik bedoel, je moet toch een paar stops hebben. Volgens Idoro Limbo, die Limbo is president. Dat voorwerk moet toch gedaan worden door instanties. En is eerste instantie, derde instantie, vierde instantie. Van, no. Dit gaat niet naar de president, want het stinkt. Dit is niet fraai. Maar die mannen komen toch en uiteindelijk blijkt die mannen zijn gelijk platvloerse, ordinaire, schaamteloze oplichters. Maar die mannen komen met je president praten op het paleis. En die komt ook met een grote kappa dat ding verdedigen. Zijn we dat vergeten? Dezezelfde man die daar net met zijn beren stond te praten, is helemaal gegaan op het paleis of kabinet. Met een soort verhaal. Uiteindelijk die president die zich kon. Ja, meer wel, dat ik zo'n wintig in draper. Dat heb ik wel begrepen. Meer wel, dat ik president die zo'n kakatreetje bijna het kabinet van Migado. A boycott vertermen, a boycott geem 69. Maar we moeten scherper zijn. You're not getting that close. If you are a thief, you're not getting that close. Het systeem moet zelfreinigend werken. En het systeem moet ervoor zorgen dat Arkino kan niet uitgaan naar derde man. Maar derde man moest maar smeren dat als hij is het tingie. Maar ja, het probleem is, if a derde man is voerlijk wat alata. En onze mensen stelen. En onze mensen genoegen nemen met mojiwa money. Dat is die hippie die we hebben in dit land. En we moeten harde sancties, harde, meedogenloze sancties losgooien op mensen die meewerken. Die wil met de leiding praten, maar je moet me eerst dit bedrag geven. Dan zorg ik ervoor dat je daar komt. Je moet worden afgestraft. Ze moeten je eigenlijk de gevangenis in schoppen. Je bent waardeloos. Want als een project goed is, doe je werk. Waarom moet je geld zoeken? Om de man in contact te brengen met de minister. En dan zie je hoe het soms. Het zijn de verdedigers, dames en heren, die een show gemaakt hebben. En we hebben het niet gezien. Maar ze sloven zich zo uit. die sakasakas. Ze sloven zich zo uit dat je bijna kan zeggen adisi feni. Maar we moeten echt harde zang met Taigi. We zijn te slap. En ik, en mijn mechzerijkie op hits. Maar ik hits u op, ja. We moeten deze dingen. Ik heb video's gezien waar het volk de meiteka heer deen aan het bonken van ton. Ik kom niet zullen met het mandaat wat ik je gegeven heb. Het vertrouwen wat ik je ingesteld heb. Je vertegenwoordigt mij, hè? Wie schopt je? Dan kom je geen rotzooi uithalen. Met lomigo en tassandre, je zoveel longo in aplien. Je bent niet gek. Je bent niet gek. Ik heb vertrouwen in jou dat jij mijn belangen gaat behartigen. Isabi, migi you a mandaat voor deal namens mij. Dat monino moest de op de eerste plaats. Dat doet wat gewoon even, zei ook Kibri. Want mij smijt die gewoon zee. Sommige dingen mensen met Taigi echt. Ik, jong, if mibe abi a positie dati. De man, het zal niet eens in je hoofd komen. Denken, even eraan denken, zou al een zonde zijn. Zou al een zonde zijn. Wij moeten deze dingen echt, echt afstraffen. Zolang we het niet afstraffen. And everyone can get that close. Everyone. Alle simpele dieven kunnen makkelijk door het systeem komen. Omdat de mensen het zouden moeten bewaken. Omdat die mensen, dames en heren, zo corrupt zitten op het bot. En kom me niet zeggen dat we het niet kunnen aanpakken. Ik geloof dat niet. Ik weiger om te geloven dat de duivel, dames en heren, in bijna iedereen huist. Het is niet waar, het is een leugen. Dus laten we dit niet gaan aangaan. En blijf niet ondersteun iedereen, dames en heren, die zich verzet tegen dit soort van negatieve hibbies among us. Maar goed, zit me op te winden hoor, sorry. Wacht gelukkig, Mitai, als je met bloemen iets kon doen, had ik het gedaan met mijn bloemen. En men moet, dus men moest lukboen omdat zo ontstaat er verzet toch. Wanneer een volk het gevoel krijgt van no one's listening, niemand luistert en niemand kan meer helpen en het is klaar. We zijn overgeleverd aan de grillen van enkelen. Dat ontstaat er verzet, hè. Laat men dat goed onthouden en laat men inkomen waar men moet corrigeren. Want zo ontstaat er verzet. Wij, gewoon een beetje naar DNA. Het lid Loché heeft gesproken over die scholen en zo. En misschien kunnen we daar iets mee doen. Maar ik wil even wachten op. Want ik heb de minister gevraagd. Minister, doe dat ding een beetje anders. Het hoeft geen lange beren interview te zijn. Maak een statement voor ons. En ik zie dat hij nu daarmee bezig is. Dus we gaan even wachten op. Hij heeft ons gisteren al het een en ander gezegd. Ik heb het helaas niet meer, anders zou ik het afdraaien. Even kijken. Nomi Figen. Het deed wel, maar dan moet ik opstaan. Ik heb alleen mijn eigen vaders, deze mannen gaan het niet vinden. Maar ik sorry hoor, misschien. U gaat me misschien vervelend vinden, maar. Ik wil even herhalen wat ik zei, toch? Dus. Sommige dingen moeten we als volk gelijk kapot slaan, met Taigi. Echt. Laat men niet het gevoel krijgen van dit volk is lam geslagen. Ze accepteren alles. Je moet het gewoon in het dwars door hun maag douwen. Ze gaan het slikken. Is niet waar hoor. Echt niet. Ik weet niet van u, maar ik ben niet lam geslagen. Isabi. En wie het ook mag zijn, ik geef mijn mening dwars door alles. En wie ook bent. De man dat de truth sells, set you free. Zolang het maar de waarheid is. Isabi. Maar de minister spreekt nog in. Oh, zo lees je, ja, je vraagt je af. Ja. Ari, hij is het al. Hij is al klaar.

0: Warka statement van minister. Hé, stel het voor me even hierop. AUB. Ik geef je het hele. Je moet hem. Miguel, misschien per ongeluk. Wallach, papatje, man. De dingen met die telefoon is vervelend dan. Zo lees je het aanzakelijk gesprek per ongeluk. Je zit wel hartje. Die mensen hebben samen, joh. En maar zijn wel hartje, Jimmy. Ah, je hebt het al. Alhoewel wel hartje. Misabi in het begin. Maar voor een beetje zo'n trobby die daar zijn past. Was maar zijn wel. Je weet, was een poppetje, Jimmy. Van. Met zo'n poppetje, zo je die dingen eten. Trobby! Maar het was een collega nog erbij. Van wie heb je dat? Oh, dat stuurt ze van je. Trouw, is je moderator nou anders wat je moderator moeilijk? Jij laf laf hoe zo is door een play recht op je doet recht. Moderator! Is een leeuw hoor. Zodra even komt om cycloos moderator bieden. Wat is waar? Mietak die mensen hebben dat gemaakt. Is per ongeluk. Je wou die na vliegen, die zien we even. Maar dat is per ongeluk heeft het gestuurd. Ze heeft dikke vingers. Heb je de vingers niet gezien? En dan, oh, Miki zei even. Nou ja, ze heeft dingen, zijn afwijking, dikke vingers. Per ongeluk. Dus dan moet je weten, wat je stuurt daar, man. Per ongeluk. Je zit van hartje. Kerel, je lafo. Stuur me geen hartjes, trouwens, zo weet jij bent mijn zus. Jij bent mijn zus, dus jij mag hartjes sturen. Maar gewoon zo. En de vrouw is scherp toch. Dat doe ik niet zo. De vrouw, de wat heb je zo? Wat heb je zo? Ik laat haar telefoon. De wakker staan met de piep. Maar ja, er is geen kwaad hoor. Is gelukt, no?
1: Ja, met spijt.
0: Maar zo lazy. Zo lazy kan op play eerlijk, je zo denk je. Ah, we got him. Ik weet een keer, zei president Boudus aan me van... Alleen maar alleen voor zijn plek echt te maken dat ik dit niet heb. Dat pres van je bedoel. Maar dat je zo lees, tem me begin begin. Een vrouw zei, we begin ontpak de kolossie, tjag op het begin naar kassie. Pres dat ik tem begin begin zo. Zo lees je begin. Ah, maar goed, het was even een vrolijke noot hoor. Ik heb de minister gaat een update geven. Over die case. Wat die Mosuka juiste info die. Zo zou maar eens. Die voor mij zo. Want ik weet niet als de minister in zijn beantwoording. Ja, juist de info. Dus die man hebben beslag laten leggen. Inderdaad gaat het om 385 ton rijst uit Guyana. Zonder de man een volle procedure. Dit is wat ik bedoel. Er zijn regels. Je kan niet komen gewoon zo. Je moet de procedure volgen. Je moet een importvergunning hebben. En fytosanitaire toestemming. Dat moet je hebben.
1: En het gaat dus om een omstreden lading afkomstig uit Guyana. Ja toch? De rijstimporteur is meneer Ramadin. Dama sabtagama fayak barama tjara staat voor het gerecht. En kort, fosa kort geding, isabi, dan de maleg beslag. Dus dat heeft de minister gisteren gezegd. En ik vroeg hem eerder van minister, ik weet u hebt het druk. Geef me gewoon een statement met de latest info. U mag het gewoon voor ons inspreken. Eigenlijk heb ik een boek gezegd, minister, maar je hebt een studio op kantoor, nou man. Dat geluid van dat ding was zo goed. Ah, je zegt, ga maar best dan, misschien, of hebt u een van de modernste telefoons? Ik zei, ik weet niet of het weer het geval is, laat me even luisteren. Dat geluid was...
2: Heer Limburg, een goede middag.
1: Zie je, net zo goed. Goed geluid. Isabi, dus hij heeft dit net ingesproken. Dit is dus de leaders info. Heb je voor van me voor de minister? Oh ja. We brengen hem in beeld en dan laat ik u... Heb je wat spatie achterlaten?
3: Ja.
1: En dan laat ik aan het eind. Mm-hmm. En dan laat ik u dus de statement horen. Laten we luisteren.
2: Heer Limburg, een goedemiddag. Ik wil een korte update geven met betrekking tot de issue rond illegaal binnengebrachte rijst. En ik wil alvast het een en ander ophelderen. Ik heb in eerste instantie dus de ECD en twee van onze inspecteurs die onder het OM vallen, Openbaar Ministerie, die hier werkzaam zijn bij ons en samenwerken met de ECD, dat is de Economische Controledienst. Die heb ik dus gevraagd om beslag te leggen op de illegaal binnengebrachte parboldrijst. Wat is er toen voorgevallen? De inspecteurs hebben dus contact gemaakt met hun meerdere bij het OM. En toen bleek dat de importeur een rechtszaak zou aanspannen tegen de staat, is hun dus opdracht gegeven om de rijst niet in beslag te nemen. Ik wil dat stressen. Mijn persoon, minister van Izotti, had dus gevraagd, ik kan niet zeggen Migidema toestemming of Migidema opdracht, omdat hun directe opdrachtgever het OM is van deze inspecteurs. Ik heb dus gevraagd naar medewerking om de lading in beslag te nemen. We zijn akkoord gegaan. We hebben voorbereidingen getroffen om dinsdagmorgen vroeg de lading in beslag te nemen. Maar ik wil ook weer duidelijk stressen, en dat gaat u ook lezen in het bericht bij Starnews, dat het OM daar een stokje voor heeft gestoken, althans de leidinggevende van deze twee inspecteurs van politie, om niet mee te werken en het besluit van de rechter af te wachten. Ik was daar niet mee eens. Maar je weet, als aan linksom en om aan go, dan weer met als aan go rechtsom. Dus wij hebben toen als ministers LVV, minister Financiën en minister Izotti, mijn persoon, we waren bij elkaar. Wij hebben toen besloten met de leiding van de douane om heel strategisch toen de douane, die de bevoegdheid wel ook heeft, om dan op die manier ervoor te zorgen dat de lading wel in beslag werd genomen. Dus nogmaals, er mag geen verwarring ontstaan. Ik heb de opdracht gegeven, het OM heeft daar een stokje voor gestoken op basis van hun inzichten en werkwijze. Maar wij laten ons dus niet tegenwerken op die manier. En wij hebben dus de douane in stelling gebracht om alsnog beslag te leggen op de illegale invoer van die rijst. Zo is dat dus in de praktijk toegegaan. Enfin, de rijst is in het schip in beslag genomen. Het OM wilde dus ook niet meewerken aan de overdracht van de douane naar de politie. Ik hoop dat ze alsnog bijdraaien en heel snel de politie toestemming geven om de lading in ontvangst te nemen. Ik hoop dat het vandaag lukt. Dat is dus één kant van het verhaal. De andere kant is dat de rechtszaak heeft gelopen gisteren. Morgen vindt de voortzetting plaats. De rechter heeft gevraagd aan de vertegenwoordiger van de importeur, meneer Ramadin, om de vergunning welke ze claimen in bezit te hebben te overleggen. Hij had dat niet bij zich gisteren en hij moet dat morgen dus overleggen aan de rechter. De vergunning welke zou aantonen dat zij dus toestemming hebben gekregen van ons ministerie in Zotti om deze lading van bijna 400.000 kilo parboldrijst in te voeren. Ik wil heel kort ook even terugblikken op de procedure. Wanneer een importeur zaken het land binnen wil brengen die op de negatieve lijst zijn, waar je vergunning voor nodig hebt, dan dient dat aangevraagd te worden voor het waar de goederen op de boot gaan. En wanneer wij goedkeuring geven, dan wordt de lading verscheept. Daarvoor moet de importeur, in dit geval van rijst, welke op de negatieve lijst voorkomt, moet hij aan LVV advies vragen. Advies om deze lading ook het land binnen te brengen. En u zal al hebben gehoord dat LVV geen aanvraag heeft ontvangen van de importeur om deze lading het land binnen te brengen. Als LVV dus geen aanvraag heeft gehad, kunnen ze geen advies hebben uitgebracht. Als er geen advies is uitgebracht, kan ons ministerie in Zotti ook geen vergunning uitgeven. Dus in het SESW-systeem, dat is een online digitaal platform, is er door de importeur of diens inklader dus ook geen aanvraag ingediend. Ja, omdat er geen advies vanuit LVV is uitgegaan. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Geen advies aangevraagd bij LVV. Geen aanvraag voor de vergunning ingediend bij Izotti. Dus deze importeur kan nooit een vergunning hebben waar hij naar verwijst. Dus ik ben benieuwd morgen wat de uitspraak zal zijn van de rechter in deze, omdat de importeur het gevraagde niet zal kunnen overleggen. Ik hoop dat dat duidelijk is bij de samenleving. Nogmaals, we hebben een heel goede samenwerking tussen de ministeries. Ik hoop dat dat duidelijk is. Het gaat niet om een competition. We werken heel goed samen. Het ministerie van LVV, het ministerie van Financiën en Izotti. Vandaar de goede aanpak. En if I no go links, nogmaals, I go rechts. Die samenleving mag dat weten. We zijn op lijn. De visie om ordening te brengen staat bovenaan. We spelen niet op de man, we spelen op de bal. We gaan systemen beter inrichten. We gaan ervoor zorgen dat iedereen zich houdt aan recht. En de controle, het managen daar.

het is jammer. Maar daarom heb ik u gezegd, solicie wanneer mensen, wanneer een volk het gevoel kreeg van, we staan toch met onze rug tegen de muur. En dan zomaar iemand dat een kat in het nauw maken, rare sprongen. Je wordt er ziek van. Het is onvoorstelbaar hoe de systemen in het land, dames en heren, hoe het systeem in het land werkt. En dit zijn de systemen, dames en heren, die zorgen dat, als een keer je draait een cirkel en alsof sommige mensen onaantastbaar zijn. Dit zijn die systemen. Ik hoop dat u er goed geluisterd hebt. Ik denk niet dat ik de minister nog een keer hoef af te draaien. Ja, iemand zegt, ik zit me ook hier te erger. Ik begreep het. Maar het gaat een keer een koek, het gaat een koekpunt bereiken. Geloof me. We gaan even de advertenties doen. En dan ben ik bij u terug met de andere dingen die we dus op het schema hebben. Ik ben zo bij u terug. Let's go.

0: Fantasy-siroop, gemaakt om van te genieten.
1: Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: Seppi mi kudu.
3: Ja, mi lobby, mi popki, mi sugrus krati.
2: Shall I send money, Jim? Buy a me beji, chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
3: Vrouw, let ja pakoku. Heb je ook een Western Union? Onaf go so far?
2: Nee, mi wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
3: Mi sugrus krati, als we net hier om de hoek gaan.
2: Maar verstaan je niet verstaan dat mi no wan?
3: Dan breng ik je op de e-bike. Verbruik. Dat is het. Odorobaka.
2: Isapsang, doe zei wani.
3: Mi popchi, a seti hè?
2: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dala. Mi chis mi mambiji euro dat de wan konjim SRD.
3: Den a euro.
2: Mana Hollandse ne verstang? Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang tifu.
3: Oké, dan moet jij gaan ontrouwen.
2: Nee. It's foot na chal. Me wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro altijd.
3: Mada hudang, last shell send euro di wala tu. You go taking and you tak give you one doro. Give me no doro.
2: Stop deka div ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi, and buiten din ye pa euro so.
3: So my pa euro ne egi oso.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
1: United Cement.

0: geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Ja, de mensen worden gewoon beschermd. Dat is zo. We lezen een paar berichten. Alvorens ik doorga met de items. Meneer Sigelek, maar abief censureren. Want toebericht, want dit is maar ook kossie. Mizikaba zei niet betalen voor medische zorg of medicijn. Maar mensen betalen nog. OM, OM, Omalulu Botaki. Den Sandi Sluku en Smer Bambang. Goedemiddag Cliff. Wees Blokland, wat voor macht heeft de man in het land? Wel, dan mag iedereen die dus waterproblemen heeft, een eigen put op hun achtererf hebben, zoals vroeger. Zo zie je dat de Surinamer zelf het probleem is in het land. En dit is wat Chan voor ons heeft achtergelaten. OMMPG. Ik vrees ook dat die ene mevrouw ook heel veel zaken van het land over heeft gebracht naar Guyana. Guyana weet alles over Suriname. Limburg is al te laat. Het is al beklonken. De Mennonieten gaan niet weg. En dat gebied is al verboden gebied voor de overheid. Onze eigen Surinamers zijn zo hebzuchtig en hebberig en werken met hart en ziel mee aan de afbraak van ons Suriname. De president is traag en slap. De president mist daadkracht en ik vind het jammer. Doorlezen. Wacht even, de bericht langer. Ons land is al jaren in de ban van een criminele organisatie. We moeten die dingen benoemen. Alleen, u begrijpt. Je schrijft het voor me, maar als ik het lees, dan ben ik morgen voor de rechter. Isabi, dus. Hij mag het bang noemen, maar ik zie het niet zo. Want ik ga mijn tijd niet verdoen. Maar ja, ik ben het wel met u eens hoor. Limburg, ik ben nu wel benieuwd wat een goed ingelicht programma op zondagmiddag hiervan gaat vinden. Goedemiddag, hoe je draait of keert. Wat de spelers van Guatemala gedaan hebben is niet goed te spreken. Maar dat bedoelen ze. De spelers uit het Apenland, Bananenrepubliek, het land waar iedereen alles kan doen. Oh, dat bedoelt u. Limburg heb de VAP en Abob DNA leden die allen opkomen voor de rechten van Mennonieten en Suriname in plaats van onze binnenlandbewoners. Dit terwijl het deze twee politieke partijen zijn die tijdens hun regering onze bossen 5 jaar lang hebben laten vernietigen. Het zijn deze twee politieke partijen toen onze inheemse strijders onschuldig in koele bloeden zijn vermoord. Simpelweg omdat deze strijders opkwamen voor het beschermen van hun grondgebied. Het zijn deze twee politieke partijen die mevrouw Assawini hebben laten ontvoeren, bedreigd en onder dwang het land uit hebben gezet met de bedoeling dat zij het land niet meer binnen mocht komen. Gewoon omdat ook zij opkwam voor onze binnenlandbewoners en hun grondgebieden. Het zijn deze twee politieke partijen toen onze bossen à la Dol zijn afgestaan aan derden omtrent 1000 hectare natuurgebieden. Het rest mij nu de vraag, als deze twee partijen daadwerkelijk zijn voor de belangen van Suriname, of voor hun eigen enge belangen. Lees nog even door. Alleen als er een politieke partij nog aan de macht was, dan was de lading van Ramadien binnen. Staat Blokland boven de wet? Is hij soms een van de mensen die de Mennonieten hebben misleid en ze voorgehouden heeft dat alles in Suriname kan? Duidelijk is dat hij iets goed te maken heeft met de Mennonieten en er dus alles aan doet dat ze hier kunnen blijven. Was het niet dezelfde kapitein die via de media had verklaard geen toestemming te hebben gegeven voor activiteiten in Witagrong? Is hij zo gezwicht voor geld? Hij ondermijnt het gezag van de regering. De president moet haar werkarmen inzetten tegen dit soort asociale en nationale figuren.

0: Dus iedere buitenlander komt nu genieten van onze rijkdom en het volk mag armer worden. Zonder elektriciteit en water leven 2026, vooral water. Dit zijn simpele dingen die de overheid niet kan managen. Als de overheid zulke projecten stopt, zet, wat daarna? De mensen kijken uit naar de personen die ontwikkeling naar hun toe kan brengen. Alle andere verhalen komen op de tweede plaats, zegt Jeff. Ja, wanneer ze door een of andere infectie doodgaan, komt dat zeker op de vijfde plaats, no? Lim, dat betekent dat Ramadan deze tactiek niet nu hanteert. Stanga, natuurlijk niet. Natuurlijk niet, met medeweten van instanties. Maar ik weet het niet. Dat is het eerste waar ik aan dacht. En de minister moet natuurlijk ook daar op het ministerie de zaak goed screenen. Isabi. Ik hoop echt dat de minister van EZ zich goed laat beveiligen. Wanneer wordt AKB en koopkrachtversterking gestort? Vandaag is al 7 oktober, nog steeds geen beeld, geen geluid. Nog SOSAFO, nog SPSB kan informatie geven. Ik mis in deze kwestie de drijfveer van het OM om geen beslag te laten leggen op de lading. Misschien als ik die doorzeg, als ik het hoor, zeg ik OM heeft gelijk. En zo ontstaat er ruis. Limbo Blokland, Soverein Nangading, Meronita Bemus, Goboro Watra, Ondro Horop, Jubesa Shisa Horop, Besa Du. Wat doen de districtscommissaris en de dorpshoofden tegen waterborende Mennonieten? En dat kunnen Guatemalteken en de Mennonieten in Suriname naar alles goud en water komen boren en dieken. Soeverein is en blijft soeverein. Zet soeverein Blokland en alle Mennonieten in één vliegtuig en laat dat vliegtuig met een onbekende bestemming vertrekken. Zo'n partij Bokari dictator. Omos griti un faya lobby nanga. Kraswi. Wiwiri en di dibri wiri na a. Goldpaal voor den Guatemalteek nanga den. Menonito. Als je niet op de man speelt en ook niet op de bal, dan moet je op de man, vrouw in het openbaar ministerieus zijn, bal bespelen. OM werkt keihard mee, misschien hebben ze ook zelf opdracht gegeven om naar de rechter te gaan. Daarom hebben ze niet meegewerkt. Ema OM en Dusaniera Lembo. Ze zijn untouchable. Cliff, wat de minister dit kunnen voorkomen? Goedemiddag, een goede case om de PG de wacht aan te zeggen. Als ik zo naar luister. Waar ben ik? Mijn mening is macht over, ja. Nee, dit alles hebben we te danken aan Fiabi. Als ik zo naar luister, heb ik geen vertrouwen in. Datzelfde DNA-lid S stond ook achter de verdwijning van Asawini toen ze opkwam voor Brokopondo, waar men chemicaliën gebruikte. Hij had een luxe wagen cadeau gehad van de Chinezen. Dus hij sprong in de bres voor hun. De mensen achter de Mennonieten bewijzen het volk weer hoe zij de politiek in hun macht gegrepen hebben. Als politiek ons niet beschermt, moet het volk dat zelf doen. Als de goudzoekers van Suriname, Surinaamse bodem, dit deden, werden ze kapotgeslagen. Volk van Suriname, laat je horen, wij moeten ze verdrijven uit het land. Nu of nooit, zegt Mello. Dat klopt, Limbo. Wij leeuwen maken geen grappen. Ik ben op dezelfde dag als moderator jarig. Zo. Dat bent u niet makkelijk, mevrouw. Blokland van Braganza. Tja, wat verwacht je van community als Sampi en consorten? Geen moeite hebben met de aanwezigheid van deze gasten in het gebied. Men voert mooi oogende projecten uit ter bedekking van de eigenlijke mogelijke dubieuze praktijken. En Blokland van Braganza is de voormalige voorzitter van Sufobo, tegen wie een klacht is ingediend door het huidige bestuur. Ik ben het helemaal eens met je om alles van hun... Nee, ik heb dat niet gezegd. Maar dat ze op moeten donderen sowieso. Overal waar deze mensen zijn gaan vestigen, is er een en al rommel en ellende wat ze achterlaten in de landen. Dus opzouten. Goed gezien, het begint met een goede omgeving van de president. Bemannen met integere mensen die geen bevlekt verleden hebben en het Surinaams belang voorop stellen. Groot gelijk, en de SWM is ook bij ABOP. We zien welke kant de Mennonieten naartoe gaan. Ik erger me ook groen hier, meneer Limbo. Waarom zou je niet eerder met de benodigde instanties moeten bellen om gedetailleerd geïnformeerd te zijn? Vergunning NH, Milieu, NIMOS, lokale bestuur, RO. Want je praat niet, want je weet niet wat er verder gebeurt. Kijk hoe lang we al kletsen over deze Mennonieten. Gedoe in het land, foei toch. Met de totale regering vind ik, foei toch. De grondleggers van de stad Oranje in Suriname zijn inmiddels bekend. Nu begrijp ik waarom een parlementariër het woord Marusoché niet wist uit te spreken. Limbossen zijn nu bezig de mensen van Matawai-gebied om te kopen, zogenaamd. En de dommies die werken gewoon... Nee, laten we de mensen geen dommies noemen. Maar de mensen die werken gewoon mee, maar weten niet dat ze straks uit hun eigen gebied zullen worden verjaagd. Goedemiddag, de NDP geeft leiding en niet meneer Blokland en ook geen kapitein of Basha. De leiding van dit land zit nog steeds in handen van NDP. SWM gaat niks kunnen doen. Ziegeval pompstation op een waterbron. Hallo, niemand verkoopt zijn vrouw, zijn oma en zijn opa als hij werkelijk van ze houdt voor geld. En zo ontstaat fraude. Het is een vorm van omkoping. Het zoeken van water wordt ook tot ontginnen van geologische dienst. En dat behoort aan de staat. Men moet niet zwichten voor geld. We missen grote rooi. Lim, na eigen seramang is Seruno. Ze krijgen een kruimeltje en daarvoor verkopen ze de ganse boel. Dag Lim. Er was een programma medisch bekeken. We moesten direct in de kamer met de deur op slot. Oh, ik lees een oud bericht. Dag Lim. En het zijn Surinamers zelf die hand- en spandiensten verlenen aan buitenlanders. Ja, in de oude tijd kreeg je een kogel daarvoor als verraad. Hoe zit het met de zaak Atompai? Goedemiddag. De SWM gaan we nog... Ik heb ze bewust niet gebeld. Ik heb een... ik heb inzage gehad in een paar dingen. Lembo, ik heb mijn eigen bron laten boren op mijn perceel op Saramaka en geniet al 40 jaar ervan. Nooit is iemand ziek geworden van water is beter dan de stinken. Dan het water van SWM op Saramaka. Moeder Harold Gessel is ook jarig. 95 jaar. Oh, dan moet ik hem bellen en feliciteren. Lembo, zijn onze eigen brutale, schaamteloze, anationalistische burgers die de buitenlanders wegwees maken. Een van ze heeft bij u deze issue flink verdedigd. Lembo Asari, man. Asari, wat gebeurt er in Suriname? Ik krijg het gevoel dat ze een ranklarikba. Ik sta stijf van verontwaardiging. Ik lees niet alle berichten hoor, want ik ben een beetje laat. En Cliff, je mag Edgar, die kan. Hoi. Niet vergeten, hè, 17:30.
1: Ja.
0: Je mag Edgar, die kan vaker uitnodigen. Hij articuleert goed, zegt Millie. Net als het geval van Reis, welke dus aangetroffen is tussen Ureum. Heeft de LVV heeft de lading afgekeurd voor consumptie, maar de importeur gaat de zaak juridisch aanvechten. Oké. Okay. Waar ben ik? Ik zie net op tv dat de Menno's water worden met de... Oké, okay, we gaan naar het volgende, Berichelai. Berichelai, echt. Minister Bazar is een slimme man. Daar heeft de douane heeft ingeschakeld voor de inbeslagname. Big up. Deze ondernemer mocht in opdracht van Chan niet gehoord worden door de politie. In de case waarin drugs was aangetroffen in een afgebrande loods in Ikeri. Bazaran moet kijken of de meerdere van die politiemannen waarover hij het heeft niet de familielid is van de ex-directeur van Melkcentrale. Of van de Dumang Piaimang naar de Bijiwintisma. De Vrede de Blauw Aiwang. Fuwai de Puru Tap Sranadoti. Dipi. Deze persoon zegt, to hell with OM. Ik wed erop dat deze lading reis zoek zal raken. Met al deze handelingen laat men zien dat zij geen president zijn, maar het leek daarop. Doordat ze doen wat ze willen. En ze drukken hun wil door. Jeugd niet te vroeg voor Bazaran. Er is een nieuw fenomeen. Korte lijnen, formele lijnen en filters worden niet belopen. Zelf bewust vermieden. Zie daar die shit. Iedereen kan in het ongefilterd water vissen en stelen. De president is te slap. Ja, ik zie hier voorstellen van mensen. Ik heb vandaag nog een afspraak met hem proberen te maken. Maar hij komt eraan. Dag Lim, maar dat zegt Sampi omdat hij weet dat Suriname... De Laxis en de Mennonieten inderdaad uiteindelijk gewoon hier gaan blijven. Dus hij verspilt zijn energie niet. Suriname is een grote rommel. Ik vertrek echt heel gauw. Suriname wordt nooit meer goed. Echte rommelland. Noma, zeg dat niet. Het is hier rommelland. Ik ben benieuwd naar de reactie van het OM op de reactie van de minister met betrekking tot de illegale lading. Hoezo wens je teruggave terwijl er geen vergunning is? Blokland heeft een enorme ravage achtergelaten bij de volleybalbond. Een financiële chaos. Nu brengt hij ook een enorme verdeeldheid met de komst van de Mennonieten. Er zijn misschien verweven familiebanden met het OM. Yes, Limbo, remember Bob Marley. Real situation, total destruction. Limbo, zou je dat fragment van Horp afspelen toen de reisboeren hadden gebarricadeerd op Eenaar? Ah, ik ken dat fragment, alleen ik heb het hier niet. Ik ga het morgen laten horen, ja? Ik van maar het beeld was in Amagi de Mennonieten, met dat hier maar 5 minuten. Maar ja, we zijn in een andere tijd, no? Alleen, ik wil aan een jeep, dames en heren, ik moet ook onderhandelen naar u. Ik moet ook onderhandelen, maar toch wel bevast, ik moet ook onderhandelen naar u. Ik ga ook onderhandelen naar u. Ik kon juist voor kon je wat opdracht. Geen enkele boer, ook die van zijn taal niet, komt hier de orde. Geen enkele, en deze tijd zou je zeggen, en geen enkele Mennoniet. En geen enkele Mennonieten manager, ook Blokland niet, komt hier. Meneer kon je nooit mogen. Voor Kentucky. Nooit mogen. Dat was een man hoor. Isabi. Ja, maar dat hij later met... dat hij niet door één deur kon met Bouders, zijn blood brother. Jammer. Dat is hier verferie. Maar goed, ik heb veel gelezen, maar iemand bracht me op een idee voor Smigodoro. Ik laat zo meteen wat meer horen over Aloop, zo Abira Bolog DNA. We don't know the rights of this music. Want iemand heeft me net gezegd, zuiver Bob Marley. En dan zuiver Pogodatina. Total destruction. The only solution. It seems like. They may broken over, they may broken over, they may spanning on necks. Maar hij zingt ook, hij zegt ook in dat lied. Alles komt te eind. Dat zegt hij in Apoku. Ook het langste touw heeft een end. Once a man and twice a child. And everything is just for a while. Vind je wat ik maar zie? Once a man and twice a child. And everything is just for a while. Vergeet dat. Ik zei meer berichten hier. Die is net door takkie. Ik maar lezen door takkie. Noem ik Basaran Taktranga Erkan, ook een raad op het ministerie zijn die onder de tafel een vergunning heeft verstrekt. Ik hoor de reacties van het OM. Ik zou niet daar kunnen werken. Zo menis mamovo taporoko presi. Dan mag ik 10 schone vingers hebben, maar niemand zal dat geloven. Mijn goede naam en eer zijn mij heilig. Ja, gaan we naar de song luisteren. Kisus Refi Eva. Once a man and twice a child. Je moet niet praten, tapoké draaien. In tapi ai de arkidowo. Je moet niet gaan praten of bellen. Close your eyes, listen to the lyrics. Once a man and twice a child. And everything is just for a while.

0: Seems like no one can stop them now. Seems like. Maar goed, everything is just for a while. Tranga poku. Een van de dankjewel, de persoon die voorgesteld heeft. Voor schuifa poku die en zo zijn er ook andere songs hoor. Als je op nog eentje komt, laat mij weten. Misschien zou ook Bombo Klaat op zijn plaats zijn, no? Zo aan het eind. We gaan even naar DNA luisteren, want daar heeft Tatjana Loché gesproken voor het onderwijs. En Gadine heeft gevraagd om, hoe noem je dat, om wat meer duidelijkheid van de minister. Ik laat dat zo meteen horen, maar Glenn Des, die, want u zei, ik zei u de vorige week, waren de mensen hier in de studio over loop ter gelegenheid van de herdenking van de geboortedag van Daisy, DDB. En Tide Glenn Juno Wamching, zal ik het de update noemen? Want de loop wordt op Marondag gehouden, dus dan zaterdag. Toch? Dus over twee dagen. Zaterdag op Marondag. Laten we luisteren.
1: Dus natuurlijk, wat los maar het denken dat, dat dit ding is eigenlijk als een 5 of een 10 kilometer loop. Waar iedereen op afgaat, is dat toch wandelloop of halve marathon. Maar dat is het niet. Dit is echt een marathon waar je dus eigenlijk gespecialiseerde lopers alleen kunnen dat. En die zijn er niet veel in Suriname. Dus de man denk ik aan dat ik jou mee komen schrijven. Ik moest de one professional voor Londen loop DC. En aangezien u dat de specialisten in Sernano Laiso. Dus we make up want 10, 15 sma. Bijvoorbeeld zijn die gespecialiseerd, want in de wang geoefend renner jaren voor de watoren die zien. Dus want we lopen aan maar de man zit ook boy 25 kilometer aan het jouwde. Dus in de mooie also. Maar desondanks, we beginnen een aanzet baka. Taki. We beginnen weer met dat ding. Deze boters hebben de man, ze hebben een lange afstand loper. En we doen een aanzet om dat lange de man te doen. Hoe dat met een Surinaamse atletiek bond. En de man bij leggen uit dat jong. Als het niet lang geleden de man bij doen aanzien. Liggen bij op man, ze hebben een lange afstand. De vereniging bij op man, ze hebben een lange afstand. Maar dat zijn gespecialiseerde lopers aan de zomer. Je loopt aan die zin, dus we kunnen een aanzet. En daarom heb ik ook de eerste editie naar Gisernamang. We zijn naar IT-sma, we zijn naar TIN-sma. Maar we beginnen aan zijn baga. Waardoor volgend jaar ook kan gaan. Moros maar gelegenheid of smaf goed door zijn kondre kan reageren pas aan die zin. Want meestal na smaf door zijn kondre. En Londen is zo'n lange Londen in New York run. Dan alleen van maas tot maas loop. Is dat ook tramai lomen toe. Begrijp je? Maar we gaan een aanzet. Taki. We memory a man this is a belomen. En we verwachten dat is satra. De massa op begin lo massa is dat we kan power de man. Weet je, omschele kwa aanzet. En omschele ki, ja, nou gewoon sani, want 25 kilometer aan het jouw de. Sma moest sap dat boom. Dus de massa op lo matori this is, we hoop dat we kan power de man. En de ma ebereden is er voor. En dat traiari dat we kan. Hoe kan ik op Chimoro varen, want dat was dus mij inspireren voor de Eurocodici, voor de Londici, go oefen, is dat toch? Dat trajari dan moros mag gaan lopen. Maar er moet een aanzet gegeven worden en naast dat hoe de bezig.
0: Ja, if nou wat kan ik gaan proberen. Maar ja, boven ze erbij wakker, maar bij de wang. Ik vergelijk dat ik een lange afstand lopen, dus ik nog kan gaan wakker. Dankjewel. Het is overmorgen. Ik denk dat we vrijdag weer een update krijgen in Bakkanatori, dames en heren. Ik heb nog twee advertenties, dan ben ik terug.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
3: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

0: aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Gewoon goed. Daar ben ik weer. Ik zal wel... Ik heb 2 interviews. Zal mijn tik op. Zal ik zenden in Anjusu en in Baganatori. 2. Maar dat is na het programma.

0: Thanks voor het draaien van die Bob Marley. Natuurlijk, Mokko. Wel, Trump doet niets anders. Hij maakt ook alles kapot. Geen land te bezeilen met die. Limbo, laat dit een paar door de Surinamer hun hoofd gaan. Een paar keer. Een beetje respect. Om zo om te gaan met de twee andere machten. En hoor u dat geweldige groep in Suriname. De mensen die de NDP verlaten hadden, zijn ook in de pers gemeld toen ze lid werden. En dat zoekers, maar ik begreep het bericht niet. En ik wil geen andere mediahuizen gaan noemen hoor. Dus. Limbo. Rebellion is born when rulers forget that they are to serve. Confucius. Rebellion is born when rulers forget that they are to serve. Rebellie ontstaat wanneer leiders vergeten dat ze moeten dienen. Toch? Rebellion is born when rulers forget that they are to serve. Dus het verzet ontstaat wanneer leiders vergeten dat ze moeten dienen. Cliff, is dit actueel? Straks is het een vergeten zaak. Zo ook de vele corrupte zaken die een tijdje actueel waren, nu in de doofpot zitten. En ik wou doen wat je zei. Futap mi arkapoku. Maar mi debaka stuurdos mi bo nakpanya. Nee, dat ben paar keer even toch. Meneer Blokland komt van ergens en die persoon zit op het kabinet en de president. En ik zeg nog maandag. Maar jullie schrijven soms beroerd hoor. Nou kijk, als je geen komma of een punt zet, weet ik ook niet wat ik lees. Hè. Cliff, soms wil ik meer geloven in al die dingen die ik hoor. Over Doemangs. En als u kijkt hoe lang we onder druk worden gezet door politici. Waarom kan geen van ze iets doen tegen deze situatie? Maar als het om andere mensen gaat, lukt het wel. De Mantaki, ik ben geen Doemang hoor. Maar ik heb wel één ding geleerd, De Mantaki. Anasem di da wiri fado awatra e pori. Dat zeggen ze. Oké, ik ga even verder. En dat is dat van DNA wat ik voor u zou afdraaien. Het lid Loché, Tatjana Loché van de NDP, die had een opmerking over de scholen. En daarna ook een opmerking van de fractieleider van de VAP, ook over het onderwijs. Ik heb ze samengezet, Loché en Gayadin, en het gaat zo.
1: Voorzitter, we zijn het schooljaar gestart. Maar natuurlijk zijn we het schooljaar niet vlekkeloos gestart, voorzitter. En de uitdagingen waarmee we nu te kampen zitten, zijn eigenlijk uitdagingen waarvoor we reeds hier aandacht hebben gevraagd. En het is niet meer de bedoeling om de regering onaangenaam te zijn, maar het is wel zeker de bedoeling om de regering erop te wijzen dat de kritische nood vanuit het parlement serieus aangenomen moet worden. De scholen zijn gestart, voorzitter. En tot mijn verbazing krijg ik schoolschema's van verschillende scholen. Waarbij er te zien is dat in een maand, als je genoeg hersenen hebt om dat uit te rekenen, dat in een maand een leerling slechts 2 weken naar school gaat, omdat het middels een rouleersysteem wordt gedaan. Ik heb hier een schoolschema om een voorbeeld op te noemen van de school in Kwarasang. Heb je in leerjaar 9, voorzitter, dat vanaf oktober tot en met december er een schoolschema is gepresenteerd aan de ouders. En dat een leerling 3 keer per week en de week daarop 2 keer per week naar school gaat. Opgeteld kom je dus op die 2 weken. Vervolgens is er ook aangegeven, voorzitter, dat in het resort Klaaskreek de school nog niet gestart is. En simpelweg omdat de leraren...
2: Kort af te ronden. Heel kort, want ik wil eigenlijk aan de 2 minuten strikt houden. Graag de lusje afronden.
1: Dank je wel. Omdat de leraren in resort Klaaskreek, ik onderbreek mij, dus ik moet het weer een beetje gaan herhalen. De leraren in het resort Klaaskreek hebben naar zeggen geen toegang of geen dienstwoning. Dus ze kunnen geen les verzorgen waardoor de school nog niet gestart is.
3: Natuurlijk, alle vragen zijn ingrijpend en van belang dat zo spoedig mogelijk geantwoord wordt. Maar ik denk dat er weliswaar door geachte lid Lusje met betrekking tot onderwijs en start van de scholen. En terecht is het zo dat we zien dat op heel wat scholen men middels roostersysteem dient te werken, of tenminste de scholen te bezoeken, dat we wel concreet van de regering, misschien als de regering kan aangeven dat de minister van Onderwijs later op de dag het parlement kan informeren wat er gebeurt. Want de minister had ons overtuigd dat dat niet meer zou gebeuren. Dat er alle andere methodes bekeken zou worden om ervoor te zorgen dat men optimaal onderwijs zou krijgen. Voorzitter, het gaat om de toekomst van onze kinderen. Dus laten we concreet weten. Als de minister vandaag nog kan antwoorden, daar gaan we vanuit. En als het niet kan, dat we duidelijkheid hebben of we donderdagochtend wel juiste antwoord krijgen van de minister. Ja.
0: Aziz Gadin, fractieleider VAP, daarvoor Tatjana Loché, DNA-lid van de NDP. En dan wil ik ook samen met u luisteren naar Genevieve Jordan van de ABOP. Heel opmerkelijke insteek heeft zij gemaakt. En we zullen proberen om morgen hier een reactie... reacties los te krijgen van de desbetreffende mensen die ermee te maken hebben. Maar dit is wat Jordan gezegd heeft.
4: Ja, bedankt voorzitter voor de gelegenheid. Voorzitter, ik wil via hier pleiten voor gelijke kansen voor alle ondernemers in Marowijne. Voorzitter, wat er nu gebeurt wanneer kleine ondernemers naar de bankinstellingen gaan voor een lening, dan krijgen ze te horen van ja, de ligging van hun onderneming. Marowijne is een oorlogsgebied, dus dan gaan ze de volledige bedragen niet krijgen. Ze gaan hogere rentes krijgen, voorzitter. Maar voorzitter, we weten allemaal dat decreet 2 december 1986 ingetrokken is op 1 september 1989. En ik had het ook voorgehouden aan de voormalige president, voorzitter. En hij had hier duidelijk kenbaar gemaakt dat Marowijne geen oorlogsgebied is. Dus ik wil de regering op het hart drukken, voorzitter, dat ze erop toezien dat alle instituten in dit land zich houden aan wet en regels. Het moet nu gaan ophouden dat deze ondernemers worden gediscrimineerd. Ze hebben recht op gelijke kansen om hun onderneming op te zetten, voorzitter. We weten allemaal in welke economische situatie we zitten. Dus geeft u deze mensen de ruimte. Ik roep de regering op om onderzoek te doen welke bankinstellingen zich schuldig maken hier aan, voorzitter. En u weet het, voorzitter, wanneer het gaat om Marowijne, dan zal ik niet mild zijn en ook niet terughouden. Dus ik vraag de regering om per onmiddellijk te onderzoeken wat het geval is, wat het probleem is, dat deze ondernemers geen leningen kunnen krijgen, voorzitter. Dank u wel.
0: Ja, het zou misschien ook goed zijn om de geschiedenis goed na te gaan, hoe in die hele toestand beland zijn. Maar ja, ze is nog jong. Dat was mevrouw Jordan van ABOP. Ik heb een beetje hoofdpijn. En dat moet ik eerlijkheidshalve zeggen met voegapje en zo. Het hele gedoe met die een beetje blommie daar. Welke song hebben jullie van me? Welke song hebben jullie voor mij? Het is natuurlijk pijnlijk om met 9 barkie mensen weg te gaan. Zo lees je me. Misschien moeten we alvast beginnen op te breken. No? En denk je, wat moet er wel mee? Ik kan niet zo op een song. Op een song. Ik kan niet zo op een song komen. Ja, dat gedoe met die mensen. Dat je, ja, ik zie een paar comments in de live waarvan ik zeg van ik ga de oelop lukus maar uiterlijk, ja. Ze zijn allemaal een kampioen, dat is aan die. Lukus maar uiterlijk. Ja, maar dat alle deksel op een pot, alle deksel op een pot, alle patu op een deksel. Dus wat jij niet mooi vindt, vindt de ander fantastisch. Je zou wie? En als aan een mooi nego naar een visie. In die at die mooi. Isabi. Alhoewel, je begrijpt dat we kunnen wat udu asi toe. Wat udu asi. Je moeder zei altijd, yes wat udu asi. Dan ben je maar visie bij grof. Yes wat udu asi. Maar ja, het is de man dat je schoonheid moet van binnen zijn. Maar mijn mama, we gaan die man pakken, maar pot gewoon het schoen dan jumpen. Rat race. Nee, maar ik wil niet te veel. Ik heb Bob al gedaan. Een gospel dan? Een gospel leek me goed. Ik ga gewoon een gospel afdraaien. Weet je nou welke gospel ik graag luister? I've got joy. Gerald, dankjewel. Gerald Cedar Boom. Jong, is dat wel lang aan mijn accent, maar is het nummer, jong. Voor bella, man. Mijn goede kappa. Tangen om me wachten, jong, Gerald, jong. You know what, me belly, no? CC Violence, volgens mij, is jong, broer. Ik hoor hem meestal hier 's morgens. I've got joy. Ik heb hem al. Tranga tjoen, man. I've got joy. En hiermee gaan we eruit. Maar ook een keer, elke keer. Jompo. En we draaien. Maar dat is man, ik ga om, my god. Dan is een rapada, maar ik ga om, ik draai. Uno, man, gwe. Jullie gaan niet weg dan. Oké, dit is maar nog aan. Ik ben niks vergeten. Ik bedank. Naarmate ik bezig ben te bedanken, gaan ze opbreken. Ik bedank minister Bazaron. Ik bedank Glenn Dest. Met wie heb ik nog gesproken? Ik had geen gast vandaag, hè. Ik zou een gast hebben. Natuurlijk al de mensen die geluisterd hebben en gekeken. Ik kan mijn zus Asha verrassen met een bezoek nog om haar te gaan feliciteren. tenminste, misschien is het niet eens in het land daar. En meneer Heunsel. Curtis Mayfield, we are the people. Ik denk dat we toch moeten houden op die I've got joy, maar geestelijk voedsel. Nee. Ik ga jullie nooit wegjagen. Rodero's, impossible. Nee, absoluut niet. Maar ik ga eerlijk zijn, meer is spamtje en zo. Dus ik wil zelf ook een beetje opbreken. Rijk weer. Morgen is weer een dag. Morgen gaan we het weer eens leuk maken. Maar ik ben die Baganatori ook met die tension begonnen. Hè? Het eerste item was een tension van die mensen. Ik had met mijn Johan Schwitori voor zich en mijn Sparasanadi voor het end. Maar ik was gelijk met die film begonnen. Het is eigenlijk een reportage van Star News, welke we dus hebben gebruikt. Maar goed, let goed op jezelf. Wees onder alle omstandigheden correct. Hou rekening mee. Wij hebben morgen om 12 uur voor de echte limmers en de mensen die ons goed volgen. We hebben morgen om 12 uur een live. Welke live het wordt, dat gaan we je nog zeggen. We moeten nog die live doen, wederhoor doen met meneer Atompay. Alleen, we hebben hem helaas nog niet kunnen bereiken. En zodra het geval is, gaat Randy ook met hem praten over het geval van de meneer die dus geklaagd heeft over de grens. En morgen hebben we een andere live om 12 uur en Bakan Natoria wordt dus helemaal morgen om 2 uur. Later vanavond gaat je ons weer horen, maar dat is de herhaling van Used to Be van de vorige week. Maar goed, dankjewel mensen, thanks. We willen ook naar die gospel luisteren, dus ik moet mijn mond houden. Wilgo Veldbloem, je hebt gelijk. Oarkapoku is van CZ Winans. En hiermee ga ik er daar uit. Ik bedank ook de jongens hier in de studio voor hun assistentie. En soms ook hun geduld met mij. Tot morgen met een nieuwe Bakan Natori. Love you all.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
1: Hey, Biggie, stel op. Want if you want a professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
3: The number one tune this week.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, on Peterborough.
5: Number one. Number one.

0: is al kouwend.
1: Op een kogum, hoor.
0: Binnengekomen. Goedenavond, jonge heer. Jong heer.
1: Goedenavond, goedenavond, luisteraars. I used to be. En we zijn terug. En het heeft een beetje geduurd, maar... Wat in het vat zit, verstuurt niet. Wij sterk terug.
0: En wie heeft dat bedacht? Wat in het vat zit, verzuurt niet.
1: Wie heeft bedacht?
0: Het geldt niet voor alles, hoor. Nee.
1: Ja, dat is waar. Bepaalde dingen zitten niet eens in het vat en het verzuurt.
0: Ja. Je weet wat de bedoeling is in dit programma. Eigenlijk is het een gek programma. Vind je niet? Nou, een low programma.
1: Nou... Met muziek.
0: In blauw.
1: In blauw. In sappoko. In geniet.
0: Ja, nou, het is... een gek programma gewoon voor ziek gekken.
1: Ja, sowieso.
0: Die waren er een aantal in de jaren 80.
1: Duizenden.
0: Jullie weten zo zeggen, ze zijn in de meerderheid.
1: De la jaren, nee.
0: De muziek gekken.
1: De muziek gekken. Ja, ja. Ik ben er een van, hoor.
0: We zijn, en geloof me, ze zijn in de meerderheid.
1: Ja, ja. Liever die dan anderen.
0: Die anderen.
1: Ja.
0: Ja. Dus doe maar, ik zou niet zeggen, neem een stoel en kom erbij. Hoezeer wij op stoelen zitten. Kijk ervan uit dat de mensen die thuis zijn en luisteren juist de stoelen wegzetten.
1: Ik denk niet dat ze kunnen zitten, kunnen zitten.
0: Ja, ja. Want jij hebt dus weer eens een toffe mix gebracht van 55 minuten.
1: Jawel.
0: Ja, nee, we kunnen niet doorgaan dan 10 uur. Maar dan moeten we even kijken, want we gaan flink mixen vanavond.
1: Ik heb mijn best gedaan en ik weet zeker dat men niet gaat zitten en luisteren, maar al dansend.
0: Heb jij ook al dansend gemixt?
1: Nou, ik was wel in beweging.
0: Ja. Puri die zit ergens vast, de Grand Creek. De bedoeling is dat hij uiteindelijk hier moet komen.
1: Dat zeg jij, Arklef, ja.
0: Uiteindelijk moet hij helemaal vanuit Saramaga in Paramaribo aankomen. Ik heb begrepen, hij heeft maar één koplamp.
1: Zo. Maar één lamp weet ik. Als het zo'n koplamp is, weet ik niet.
0: Vertel eens, wat heb je allemaal in deze mix gedaan?
1: Ik heb... het is één mix van de jaren. Is sowieso na 80.
0: Mm-hmm, na 80?
1: Iets na 80. 84, 85.
0: Oké, okay, naar de Schwitting.
1: Ja, ja, ja. Pretty Poison, mm. Company B.
0: Nee,
1: we hebben zelf... weet je, Boy George erin.
0: Karma Chameleon.
1: Nee, we een ander van hem.
0: Miss Me Blind.
1: We are War.
0: Oh, War Stupid.
1: Ja, ja, man. Ja, very
0: long
1: stupid.
0: Mm-hmm. En, ik hoef het Trump afdraaien.
1: Ik hoop dat het doordringt bij hem, hoor. Want, maar voor de rest heb ik mijn best gedaan om een aangename mix te maken. En ik hoop dat men ervan geniet.
0: Wij twijfelen er niet aan. Want je weet, je moet me nog de speciale versie nog brengen, hè, van
1: nee, nee,
0: Owner of a Lonely Heart.
1: Coming soon, nee.
0: En natuurlijk ook de instrumental was geweldig.
1: Ja, je krijgt een mooie, mm-hmm. Je krijgt een super.
0: Say it again.
1: Ja.
0: Nou, John Rocca is helemaal uitgedraaid, dus we gaan niet naar de mix luisteren. Zet je schrap, niemand gaat typen, het is enig in zijn soort en hij gaat zo.

0: Dus het is, we gaan gewoon opnieuw starten.
1: Jawel, het is de moeite waard.
0: Het is de moeite waard, want het begin... Ik heb eerder gezegd, de begin.
1: Je broeiakba.
0: Het begin is zo anders, hè, met ja. die Pretty Poison. Hè. Ja. Catch me, I'm falling.
1: Maar dat vocale is zo nice.
0: Ai.
1: Hij geeft een boost aan dat geheel.
0: Ja, man. En de titel is zo mooi. Catch me, I'm falling. Zet je schrap? Again.